0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere-Buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
3: De nummer 1, de nummer 1
1: in Nederlandstalige muziek.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Nederlandstalige top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Ja, dat was Dagmara Julia. Ik heb even kijken al een andere playlist in mijn scherm namelijk, dames en heren. Het is 6 uur zo'n beetje en wij gaan beginnen met wel een hele bijzondere vrijdag, Tinia. Een hele bijzondere. Wij zijn er natuurlijk wel samen en het wordt niet helemaal Marcel in de Morgen zometeen. Voor een deel wel, want wij zijn er, je hoort ons gewoon. Alleen het programma krijgt even een andere titel, een andere lading. Omdat het vandaag de stemfinale dag is. Dus vandaag kun je je stem nog uitbrengen voor de Nederlandstalige top 1000.
1: En tot 6 uur.
0: Tot 6 uur vanavond. Ja, dat zeg je goed. Dat moeten we wel even bij. Tot 6 uur. Dus niet dat je denkt, oh, ik doe het vanavond al even. Nee, voor dus 6 uur.
1: Alle uitstellers kunnen vandaag nog invullen.
0: Vandaag is het. Het moet nu gebeuren. Wij gaan vandaag iets leuks doen. Wij gaan namelijk tot 6 uur vanavond de 150 grootste hits uit de top 1000 van vorig jaar gaan we draaien. Te beginnen natuurlijk zometeen met
1: 150.
0: Exact.
2: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, goedemorgen allemaal. 6:02. Wij gaan zo meteen beginnen met de 150 grootste hits van de top 1000 van vorig jaar. Met natuurlijk zometeen 150. Dat wil niet zeggen dat we geen gezelligheid hebben. Sterker nog, ik nodig je uit om lekker appjes te sturen. We gaan er zo meteen even induiken. Kijken wie er allemaal bij zijn op dit vroege uur. Laat het weten in de NPO Luister-app. Nou, opgelet, als je de weg op gaat in het hele land, met uitzondering van het zuiden, komen de mistbanken voor. En 1 vertraging al op de A15. Wat denk je? Voor de Zuurhofbrug natuurlijk. Van Rotterdam naar de Europoort, daar heb je al een minuutje of 5.
2: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website npo-sterren.nl.

0: 49 vorig jaar in de Nederlandstalige top 1000. Vandaag doen we dus een soort rewind. Na vorig jaar, de laatste dag. En dat is vandaag ook is het een soort van laatste dag, want het is de stemfinale dag. Het is vandaag dus de laatste dag dat je je stemlijstje kunt invullen. Dus als je nu nog even erin kruipt, op de website nposterren.nl of in de NPO Luister-app, en je vult je lijstje nog in, dan maak je vandaag nog kans op een Bluetooth-speaker, Tieners.
1: Ja, alleen vandaag nog.
0: Laatste dag. Wees erbij als kippen.
1: En vergeet inderdaad ook niet op Rien Salet te stemmen natuurlijk.
0: Op Rien Salet, die moet er wel even bij. Maar daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Dat wil zeggen dat we vandaag dus even geen verzoekplaten draaien. Nee. Dat doen we gewoon maandag, pakken we die draad weer op. Sterker nog, ik doe dat morgen al met het piratenuurtje. Vanuit mijn piratenschuur. Maar vandaag lekker die 150 grootste hits uit de Nederlandstalige top 1000 van vorig jaar. Laat die lekker over je heen komen. En stuur gerust je berichten naar ons toe, want we lezen ze allemaal. En we gaan ze ook even wat delen hoor, vanochtend als het aan mij ligt. Zullen we dat gewoon doen? Gewoon de hele 4 uur. Gewoon lekker wat berichtjes. Sowieso de weekendlijn even proberen tussen neus en lippen door te doen. En straks even de vroege vogel. Die moet er ook even in.
1: Ja.
0: Die moeten we niet laten liggen, vind ik. Raymond, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel en Tia. Raymond hier. Ja, jammer dat we geen plaatje aan kunnen vragen. Maar ja, die 150 beukers, die zijn ook wel lekker op de vrijdag, hoor.
0: Reken maar.
2: Op naar de groene knuppels. Toekeloekie.
0: Toekeloekie. En zo is het, Raymond. Laat het lekker over je heen komen. Nogmaals, het zijn echt 150 topplaten die je gaat horen.
3: Goedemorgen, Marcelke en Tinia. Vandaag onderweg naar Frieschenkeulen. Het schöne kantoorzagen plaatsen, ja.
0: Ja.
3: En dan hebben we 4 dagen kermis. Heel veel plezier met de uitzending. Atjo, toekeloekie.
0: Kermis, jojo. En normaal gesproken dan laten we ook altijd even een van de heren van Binsbergen horen. Ik heb Renéetje er nog een keer bij.
4: Hey, Marcel en Tinia natuurlijk ook, onze schoonheid van de ploeg. Het is weer vrijdag. Ik ben weer aangekomen op het hele mooie golfbandje. Het is een graadje of 9 boven de snorkel. Mistig. Heel fris aan het potlood. En Marcel, ja. Voor de vrijdag zat ik te denken aan een hele mooie gouden oude klapper van Arne Jansen. Clubpie, werk ze, dat doe ik dan ook. Ik moet op 2 plekken tegelijk maaien vandaag, dus dat wordt een logistieke uitdaging.
0: Ja, dat wordt het.
4: Prettig weekend alvast. Titom, afknijpen
0: en droogzwaaien. Hebben we Arne Jansen ergens staan in die 150? Kunnen we dat even checken? Waar Arne Jansen, wat is de hoogste positie van Arne Jansen? Oh ja, nee. Nee. Ach, jammer.
5: Top 1000 stemmen.
0: Maar daarentegen heb ik zometeen wel Ancora, Jan Smit en Jan Keizer. We zullen met z'n allen kameraden zijn. Die gaan we zo meteen even doen. Vanochtend is er lokaal wat mist of nevel. Die trekt snel weg. Daarna komt er de zon bij. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En nu op nummer
6: 148.
0: Ook een mooie, jongens, om die dag eens even mee te beginnen. Ik zeg altijd Bonnie en Ronnie. En dokter Bernard.

0: en Jan Keizer. Wat een ensemble. En kameraden op 147 in de top 1000 van vorig jaar.
1: Top 1000, top 1000 stemming.
0: Vandaag dus een soort rewind-dag. En we beleven die 150 grootste hits van vorig jaar nog een keer in de stemfinale-dag. Want vandaag kun je tot 6 uur vanavond stemmen op jouw favoriete Nederlandstalige liedjes. Maak je kans op een mooie Bluetooth-speaker. Komen we zo meteen nog even op terug. Er zitten leuke appjes in de box. Onder andere Sander. Sander zegt om 17:15 al schor en doof vanwege het meeschreeuwen van deze bangers op standje gehoorschade. Dit wordt een topdag. Dat wordt het zeker. Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel en Tinia. Wij zijn onderweg met ons Chantalke naar de cross in Frankrijk om lekker biertjes te gaan drinken en wel cross te kijken. Fijn weekend.
0: Dankjewel en jij ook een heel fijn weekend.
3: Hey, goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakkere Mensen. Harold hier uit Klazineveen. En uit een mistig Klazineveen kan ik wel zijn. Ik moet goed duren op de weg, ik moet goed oppassen. Moeten jullie ook doen, het is vrijdag. Ik heb vanavond bruiloft van Marit en Lindsay. Oh, heerlijk, die gaan trouwen en daar heb ik wel zin in. En nou, voor de rest zien we wel wat we gaan doen van het weekend.
0: Ja,
3: ja wordt vast een mooi weekend. Dus maandag gaan we weer werken. Ja, nou, dan zeg ik jongens, tot maandag. Mooi.
0: Zeker tot maandag. Een lekker weekend, Harold. Want ja,
4: laatste loodjes. Laatste loodjes. Laatste uurtjes.
0: Ja.
4: En dan nemen wij heerlijk even 2 daagjes vrij.
0: Zo is het. Nou, stuur lekker je bericht in. NPO Luister. Tinus, jij leest alles, hè?
5: Ik lees alles.
0: Jij mist helemaal niks. Helemaal
5: ik mis
0: goed.
5: Niks.
0: 146. Lassa, Pook, John West en Billy Dans. Alweer een ensemble. Dit is Wereldwonder.

0: 45, Frans Bauer, Marianne Weber en de regenboog. Twan die zegt nog Marcel en Tinus, morgen, het is bijna weekend. Waar kan je nou die lijst invullen? Ik kan dat maar niet gevonden krijgen, zegt hij. Nou, dat is zo ingewikkeld is het allemaal niet, Twan. Je gaat gewoon naar sterren.nl.
1: Sterren.nl en dan zie je links een heel groot blokje met het logo Nederlandstalige Top 1000. Dan zie je een mooi roze button met klik hier en stem.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan ben je op de stempagina en dan moet het echt zich vanzelf wijzen.
0: Dat is echt fantastisch. Dus gewoon naar de website sterren.nl. Ik zeg wel eens NPO-sterren.nl werkt ook. Maar als je de korte versie wil, kort door de bocht, ga je naar sterren.nl. Tijd voor 144, voordat we zo meteen naar Jan de Weerman gaan. Abel. En onderweg.

0: 40 Abel en onderweg. Dus, eind jaren 90 was dit zo'n beetje, ja.
1: Vroege vogel.
0: Yes, zometeen hebben wij nog ruimte voor een vroege vogel. Dat doen we even tussen neus en lippen door, want het is een bijzondere dag. Vandaag hoor je de 150 grootste hits uit de Nederlandstalige top 1000 van vorig jaar. Op de stemfinale dag, want tot vanavond 6 uur kun je stemmen op jouw favorieten. Via de website sterren.nl en in onze NPO-luisterapp. Maar geef je nu even op voor de vroege vogel. Dat doe je in de NPO-luisterapp met
2: je voornaam.
0: En dat doe je bij onze Tinia. Wellicht word je zo meteen teruggebeld. Win je nog even wat leuks. En mag je geen verzoekplaat aanvragen.
2: Nee.

0: dan Jantje.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend komt eerst mist voor, maar die trekt later in de ochtend toch wel op. En de zon komt er later ook goed bij. Het blijft droog, de wind is matig en die komt uit het zuidwesten. De temperatuur vandaag rond de 20 graden. En de vooruitzichten voor de komende dagen droog, maar wel mist in de ochtend. Oh. En periode met zon.
2: Ja.
1: En hier onze spreuk.
2: Ja.
1: Blinkt oktober in zonnegoud.
2: Ja.
1: De winter volgt snel en koud.
2: Oeh, Jan.
1: Goedemorgen, Marcel.
2: Oh, dat was het nog een keer. Ja, dan moeten we hebben Jan al gehad. Excuses, Jan. Ik was even dubbel. Double up. We hebben nog verkeersinformatie van de ANWB met een waarschuwing voor mist in het hele land, met uitzondering van het zuiden. 9 minuten extra heb je op de A15 Rotterdam-Europoort voor de Zuurhofbrug en de A28 Zwolle-Assen voor de afrit Ruinen een minuutje of 5.
3: NPO Sterren NL. In Nederlandstalige muziek.
2: Ja, lekker meezingetje van Marco Schuitmaker.
3: NPO Sterren NL. Nummer 143.

0: In de vroege ochtend van deze vrijdag 2 oktober. Het weekend ook van Leiden, hè? Zeg maar, morgen hebben ze 3
1: oktober.
0: Morgen Leids ontzet is er dan, ja.
2: Vroege vogel.
0: Hebben wij hier zo meteen in de uitzending. Je mag je even melden bij onze team.
2: Ja. 12.000 stemmen.
0: De laatste dag van de stemweek, de stemfinale dag noemen we dat. En je mag je even melden in de app voor de Vroege Vogel. Wil je zo meteen in de uitzending komen en nog even een leuk prijsje meepakken? Dan stuur je nu je voornaam. En als je slim bent, stuur je dat zo vaak als mogelijk. En wellicht kom je zo meteen in de uitzending, pak je het prijsje nog even mee. Gaan wij door met de lijst, want wij zijn aan het uitzenden de 150 grootste hits uit de top 1000 van vorig jaar. En dit was 141, Guus Meeuwis.

0: straks. Dit is een goed begin, jongens. 140 uit de top 1000 van vorig jaar. Want die zenden we vandaag uit.
1: Vroege Vogel.
0: Niet de top 1000, maar de bovenste 150 uit de top 1000 van vorig jaar. Om deze stemfinale dag nog maar eens even wat extra cachet te geven. Stemmen doe je via de website sterren.nl of je doet het in de NPO Luister-app. Vroege Vogeltje gaan we zo meteen doen met een paar minuten.
2: Ja.
0: Dus meld je nog even aan in de NPO Luister-app. Ja, en ik zei al, stemmen voor de top 1000. Als je het nog niet gedaan hebt, of misschien heb je het al gedaan, als je met je NPO ID hebt ingevuld, dan kan je je lijstje nog aanpassen. Want misschien mist daar nog in dat lijstje Rien Salé.
2: Met de Onze Warme Bakker.
0: Onze Warme Bakker. Dat zou toch top zijn dat die man voor het eerst in zijn leven, op zijn 75-jarige leeftijd, in een hitlijst komt. Dat lot ligt in jouw handen.

0: stem op Rinsalet en de Warme Bakker. Want een stem voor de Warme Bakker is een stem voor piratenhits.
1: Ja, over en sluit hem maar.
2: Stemmen maar. Nogmaals, sterren.nl is de website. Vandaag de laatste dag en dan maak je ook nog eens kans op een hele mooie prijs. Dat is de Bluetooth speaker van Sterren.nl. Zometeen op 138, Corrie en de Rekels. Van lang geleden. Hoor je zometeen naar 139.

0: 6 voor 7.
1: Vroege vogel.
0: We hebben nog een vroege vogel. Wie hebben we aan de lijn, Tienes?
1: Wij hebben aan de lijn Freek uit het dorpje Zeeland, moet ik even zeggen. Ja? En hij is samen met zijn vrienden onderweg naar de cross in Frankrijk.
0: Hey, wat goed zeg. Freek, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen. Hé, hey, wat een gezelligheid. Onderweg naar de cross in Frankrijk. Nou, dat moet wel een speciale cross zijn, dit.
2: Jazeker. Want? Dat is een hele speciale cross.
0: Wat maakt hem zo speciaal dan?
2: Alle landen gaan tegen elkaar rijden.
0: En wat voor klasse? Waar hebben we het over? Is het stokkar of autocross?
2: Ja, Jeff Jarlings.
0: Maar vrije klasse, de standaardklasse, is het stokkar racen?
2: Het beste van de wereld.
0: De beste van de wereld zijn het. Oké, nou dat is goed. In Frankrijk, waar moet je naartoe in Frankrijk? Want dat is groot, hè?
2: Ermee.
0: Wat zeg je?
2: Ermee.
0: Akkoord. Ermee. Ik heb geen idee. We zoeken het op de kaart, Freek. Hé, hey, wij gaan jou er eens even. Tenminste, jij komt met je kop tot het maai, boven het maaiveld uit. En dat betekent dat je vandaag onze vroege vogel bent. Hoort eens even. Dat is mooi, hè? En wij gaan jou even wat leuks opsturen, Freek. Dat gaan we sowieso regelen. Maar maak er eerst maar eens even een heel mooi weekend van. Het wordt waarschijnlijk een vochtig weekend als ik het zo hoor.
2: Dat komt helemaal goed.
0: Maak er wat moois van.
2: Jojo, hetzelfde. Goed, Tinia.
0: Allemaal bronstige beren, doei. Groet aan Tinia. Och, hoe vaak ik die vraag niet heb gehad. Hoe is ze in het echt? Hoe ziet
1: nou,
0: ze eruit?
1: Zeg.
0: Ja, is echt zo. Hoe ziet ze eruit? Jongens, ze is bezet. Nog niet bezegeld.
1: Hey, dus ik zeg altijd, al staat er een keeper voor het goal, je kunt nog al scoren.
0: Dit meen jij niet. Oh, je vriend luistert niet mee zeker?
1: Nee, nog niet.
0: Oh, nog niet. Oké. Het is bijna 7 uur. We zenden vandaag uit de 150 grootste hits van vorig jaar uit de Nederlandstalige Top 1000. Want het is vandaag de stemfinale dag. Top 1000 stemweek. Tot 6 uur vanavond kun je stemmen op de grootste hits. Ja, die voor jou gelden dan. Nederlandstalig gezien. Niet nationaal product, echt gewoon in je eigen moerstaal. Dus laat weten welke hits mogen er van jou wat dat betreft in de Nederlandstalige Top 1000 van dit komende jaar. Deze 2026 editie die we volgende week zondag gaan uitzenden, mogen erin. Laat het weten, nposterren.nl.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
3: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
4: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
2: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
5: Mooi.
2: Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, verkeersinformatie van de ANWB. De A4, daar loopt het al vast tussen Den Haag en Rotterdam. Voor Den Horen, een minuutje of 6. Ook voor de Zuurhofbrug is het weer mis. Dat is Rotterdam Europoort. Voor de brug heb je 10 minuten vertraging. En er nog eentje op de A28. Zwolle Assen tussen Hogeveen en de afrit Ruinen door een ongeluk. Linker rijstrook dicht, 4 kilometer en 17 minuten.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Marcel de Vries.
5: Die gaat je vertellen.

0: benieuwd naar de lijst van dit jaar. Die wordt deze week bepaald. En vanavond dan komt hij eruit rollen in principe uit de printer. Want dan ja, om 6 uur dan sluit de stembus. En het is allemaal digitaal natuurlijk, dus dat weet je gelijk. Je weet gelijk wat het gaat worden natuurlijk. Later daar meer over. Maar vandaag eerst nog even zaak om te stemmen, lieve vrienden en vriendinnen. Dat kan op de website nposterren.nl of in de NPO-luister-app. Doe dat vandaag voor 6 uur. En dringend stemadvies, zeg ik even vanaf deze kant. En ik denk dat Tinia zich daarbij aansluit. Stem op Rien Salet.
1: Absoluut.
0: Redderketet. Rien Salet, onze warme bakker. Dus als je nog een plekje over hebt in je lijstje, zou het top zijn. Maar goed, bepaal vooral zelf. Want dat is het mooie aan een luisteraarslijst. Weet je wat ook mooi is op Supervrijdag? Ja, ik ga het zeggen gewoon. Ik weet hoe je er tegenover staat. Ik ga vandaag boerenkool eten.
1: Oh, ja.
0: Stamppot boerenkool. Oh, ik heb daar zo zin in. Ja, zoon lief is helemaal van het koken. Die is, sterker nog, heeft nu zeg maar bedacht dat hij kok wil worden.
1: Leuk.
0: En hij weet het zelf nog niet, maar hij maakt vandaag boerenkool.
1: Leuk.
0: Ja, met mij dan. Ik ga het hem even uitleggen hoe dat werkt. Hoe dat moet.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Even, ja, super.
1: En maar weet je, boerenkool met worst?
0: Ja. Ja, ja, ja. Met hoe bedoel je? Met worst, ja.
1: Ja, worst van de slager of de worst met u, zeg maar.
0: Ja, met u.
1: Met u,
0: waar
1: hè?
0: U tegen zegt. Ja, zeker, zeker. Zegt.
1: Ja, ja, ja, vind ik ook toch wel. Het is de meest plastic worst die bestaat. Maar uit, hij is het allerlekkerst.
0: Ja, dat is het lekkerst, ja. Heerlijk. En met spekjes en ja, zo. Och, jongens, ik kan er nu al zin in hebben. Prettig weekend, zou ik zeggen.
1: Hoi.
0: Ja, ja. Het is een mooi lijstje wat ik hier voor mijn neus heb. Dat is namelijk de draailijst van dit uur. Dit is echt een hele bijzondere, want we gaan echt van links naar rechts. Het gaat rustig aan en het gaat er zometeen ook dik op.
1: Ja, zo, je kan inderdaad.
0: Ja, het gaat er echt dik op straks nog even. Check vooral niet de lijst van vorig jaar. Laat het lekker over je heen komen. Ik vind het altijd mooi, weet je. Als je niet weet wat er gaat komen, dan lekker de radio aan hebben en genieten van deze grootste hits van vorig jaar uit de top 1000.
2: Top 1000 sterren.
0: En leuke appjes komen er ook binnen. We gaan zo meteen nog even een grabbel doen in de inbox. Mocht je erbij zijn, laat ons weten waar je bent, waar je zit te luisteren, wat je gaat doen vandaag. En straks willen we ook nog even weten wat je weekendplannen zijn. Mag je laten weten. NPO luisteren moet je zijn. Dit is 134. Prachtig liedje van Raccoon. Even rustig wakker worden. Het oceaan.
3: Er is

0: Dit was Mieke en de Engelbewaarder. Prachtig, hè? Het origineel, Tinus. Dat ging goed, hè? Je was lekker aan het mee. Alsof je op wolken zweefde. Zo.
1: Het is toch even lekker een beetje wegdromen, dit nummer.
0: Ja, is het ook, zeker, ja. 133, lekker om het origineel eens even te horen. En daarvoor 134, ook al lekker laid back. Oceaan van Raccoon. Prachtig. Het is 19 over 7. Goedemorgen. Vrijdagochtend. Er komen heel veel verzoekplaatjes binnen. Maar jongens, we moeten jullie teleurstellen.
1: Het kan niet, jongens.
0: Dat kan vandaag even niet. Normaal gesproken staan we hier altijd open voor verzoekplaten. Maar vandaag hebben we de 150 hits. De grootste hits van de top 1000 van vorig jaar. En dat doen we omdat het vandaag de stemfinale dag is. Dus je kan vandaag nog stemmen op jouw favoriete liedjes, Nederlandstalig, voor de top 1000 van dit jaar. En dat kan tot
1: vanavond 6 uur.
0: Dan sluit de bus.
1: Ja.
0: 5 over 6, 1 over 6, of 30 seconden over 6.
1: Kan allemaal niet.
0: Het is klaar. De hele boel, de handel is dicht. Dus voor die tijd even je lijstje insturen. Maak je ook nog kans op een hele leuke, vette prijs die wij straks ook nog even gaan weggeven. Dat is namelijk
1: een Bluetooth speaker van SterrenNL.
0: Fantastisch. Even kijken, Yves die zegt, ik tune in vanuit de auto. Dit weekend hebben we een Oktoberfest in de Kwakel. Mag ik de grote race aanvragen? Dat mag altijd, we gaan hem niet draaien. Tenminste, misschien wel, misschien staat hij nog wel ergens. Waar stond de grote race vorig jaar? Die stond er ongetwijfeld in, toch?
1: Even kijken.
0: Dat is wel zo'n liedje, die vind ik, die moet erin. Ja, kijk, 4,88 vorig jaar. 4,88. Even kijken, Renéetje is erbij en die zegt, ik word helemaal blij hier van de Engelbewaarder. Mooi, hè? Peter zegt weer onderweg naar Roden voor een keukenaanpassing voor een persoon in een rolstoel. Oh, wat goed zeggen, Peter. Doe je iedereen daar de groeten, of die persoon? En succes met je werkzaamheden. Esther zegt, goedemorgen Marcel en Tinia. Ik ben me aan het klaarmaken voor een dagje thuiswerken. En dan onder het genot van SterrenNL. Koffie erbij. Ja, hebben wij ook. We hebben koffie erbij en we hebben hele goede muziek. Want we zitten dus in die 150 grootste hits van vorig jaar. Die top 1000, dat was toen al een toplijst. Ik ga ervan uit dat dit jaar wordt hij nog mooier en beter. Er zijn ook weer heel veel goede hits bijgekomen. Over hits gesproken, zometeen op 131. Een hele mooie, Tinus. Die vind jij mooi, hè? Daar ga je, die ga je helemaal los.
1: Maar ik vind die nu komt, vind ik ook een hele mooie.
0: Oh, vind je ook mooi?
1: Ja. Okay.
0: Nou, dan mag je wat mij
1: broek
0: betreft
1: uit,
0: op de tafel.
1: Broek uit.
0: Nou, daag me niet uit, zou ik zeggen. Ik heb geen gêne, zoals je weet. Dat interesseert me geen ene reet. Daarover gesproken, reed in de blote kont van Mooi Vark. Stond vorig jaar op 132. En dit jaar, dat weten we, vanaf 11 oktober, volgende week zondag, dan beginnen we met het uitzenden van

0: 2000 van vorig jaar. Yves Berendsen en Vakantieliefde en de geweldige Natasja Den Toon. Misschien wel een van de meest gedraaide artiesten hier op Sterren. Want ze zit namelijk in heel veel koortjes.
1: Ja.
0: Zij zit echt in onwaarschijnlijk veel koortjes. Je moet haar maar eens volgen op haar Instagram. Dan laat ze zien wat ze aan het doen is, wanneer ze aan het inzingen is en op welke liedjes ze meezingt. Ik denk dat je verbaasd bent over hoeveel liedjes zij zeg maar op de oren heeft gehad, waar ze mee zingt. Ja, bizar. Tamara zegt, ik vond dat stemmen te weinig plekjes hebben. Dus ik heb met mijn zoon 3 e-mailadressen gebruikt.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, dat kan zeker, ja. Dus je hebt 75 plaatjes weggetikt. Nou, daar zijn we heel blij mee. Dank je wel, hoor. Bijna 19:30, dit is Marco Borsato. Ja, ik wil even zeggen, ja, de top 1000, maar dat is het niet. Dat zijn de 150 grootste hits.
1: Van de top
0: 1000, ja. Zoeken naar mijn moeder. Dus voor mij ook bijna weekend, jongens. Maar de 130 uit de lijst van vorig jaar is deze van Marco Borsato. En die heet Marco.
2: Ik leef niet meer voor jou.
0: Precies.
2: Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: 2000 van vorig jaar. Dan stond hij met een aantal liedjes. Deze op 130. Ik heb ook gestemd op Marco, maar dan op Alles Kwijt. Ach, dat vind ik zo'n mooi nummer van hem. Het is 7:40. Goedemorgen, dit is Sterren NL. Het is de stemfinale dag voor de Sterren NL Nederlandstalige top 1000 van dit jaar, 2026. Je kan vandaag stemmen nog op jouw favoriete tot 6:00 vanavond. Ik wil iets bijzonders doen. En ik denk, ik wil niemand tegen hem in het harnas jagen, Tinia. Ik wil straks na 9:00, wil ik iemand blij maken eigenlijk, met zo'n Bluetooth speaker.
1: Ja.
0: Maar om nog extra kracht te zetten achter de lijst van de komend jaar, wil ik dat er vandaag nog lekker veel gestemd wordt. En nu zul je denken van, ja, maar je kan wel wat willen, de Vries. Maar ja, ik heb er geen tijd voor. Oké, prima, dat is dan zo. Mocht je er wel tijd voor hebben, ik wil het volgende doen. Iemand die zich tussen 6:00 vanochtend, eerder dus, en tot 9:00, in die 3 uren, gaat melden op de website of in de app met een stemlijstje, want wij kunnen die stemlijstjes kunnen we zien.
1: Ja.
0: Daarvan wil ik iemand blij maken met een Bluetooth speaker. Dus tussen nu en 9:00, als je nog gaat stemmen, of je hebt het vanochtend al gedaan, na 6:00, dan maak je kans op die Bluetooth speaker. We gaan er een winnaar uitzoeken in deze 3 uren. Hoe vind je dat?
1: Vind ik een goed idee.
0: Vind je dat goed idee?
1: En misschien dat je nog wel extra kans maakt. Nee, dat doen we niet.
0: Nee. Maar vul hem in. En misschien denk je van, ja, maar ik heb hem al ingevuld. Nou ja, weet je, misschien heb je nog wel een tweede e-mailadres. Dan doe je het daarmee. Dus doe je best. Voor 9:00 insturen. NPOsterren.nl. Lijstje van minimaal 5, maximaal 25 liedjes. Maak je kansen op een prachtige Sterren Bluetooth speaker. Vanochtend lokaal mist of nevel. Die trekt snel weg. Daarna komt de zon erbij. Het wordt 19 tot 21 graden. En verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb hier de 2 grootste files er even uitgehaald. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Kooimeer heb je 20 minuten. Komt door een onwelwording. 2 rijstroken dicht. En de A28 Zwolle naar Assen. Tussen Hogeveen en de afrit Ruinen. Daar heb je een minuutje of 11 extra. Dat komt door een eerder ongeluk. De linker rijstrook is daar gesloten. Succes onderweg.
2: NPO Sterren NL. Talige muziek.
0: Met zometeen op 128 Sander Kwarten.
2: NPO.
0: Maar eerst lekker meezingen met 129 vorig jaar in de top 1000. André Hazes. Een beetje.

0: Niet anders. Hè?
1: Dat moet ook wel top 100 zijn, denk
0: ik. Wat, dat zeg je top 100 zelfs?
1: Ja, ik vind de Tapster wel echt een banger.
0: Oh. Sander Kwarten, 1000 vragen. Vorig jaar in ieder geval op 128. En zou Rien Salet dit jaar ook de top 1000 betreden? Dat lot ligt in jouw handen. Rien Salet, de warme, onze warme bakker. Dat moeten we zeggen. Daar kun je nog op stemmen tot 6 uur vanavond.

0: je zeggen, als je voor 9 uur stemt vanochtend, dan maak je kans op een Bluetooth speaker. En we doen het nog beperkter, want ik zou je zeggen dat wij gaan kiezen uit de lijst.
1: Top 1000 stemmen.
0: Met inzendingen die geldt vanaf 6 uur vanochtend. Dus als je nu gaat stemmen, dan maak je heel groot kans op die Bluetooth speaker.
2: Ja.
0: Ik wil de boel niet gaan opruien, maar dat doe ik wel. Want ik wil zoveel mogelijk stemlijstjes binnenharken.
2: Kijk, de afgelopen week hebben we natuurlijk allemaal mensen gebeld die al een stemlijstje hadden ingeleverd. Zeker. Dus die hebben zeker kansen gehad.
0: Ja. Zeker.
2: We hebben 4 mensen sowieso blij gemaakt deze ochtend. Of deze week.
0: Deze week in de ochtend. En er zijn nog veel meer mensen blij gemaakt natuurlijk in andere programma's.
2: Zeker, zeker.
0: Ja.
2: Maar alleen, vanochtend... vandaag gaat het echt vanaf 6 uur vanochtend tot 9 uur.
0: Ja.
2: Lever je dan je lijstje in. Dan maak je dus kans op de SterrenNL Bluetooth speaker.
0: Het is heel makkelijk. Je vult even 5 minimaal in liedjes in een stemlijst. En dat doe je op nposterren.nl. De snelste weg is gewoon sterren.nl. Bam.
2: Ja, en als je dan toch bezig bent met je lijstje invullen.
0: Ja, Rien,
2: je hebt een plekje over.
0: Ja, zou top zijn.
2: Onze warme bakker is de titel.
0: Dan gaat bij ons de vlag uit als hij dit jaar in de top 1000 staat. Ja. Dat zou fantastisch zijn, jongens. Maar vul vooral je lijstje in voor 9 uur vanochtend. Maak je kans dus op die Bluetooth speaker. Zometeen Robert Pater, 126. Dit is 127. Suzanne en Freek, als het avond is.

0: jou, of eigenlijk jij doet het. Wij ja, ik heb ook gestemd. Ja, ja, wij doen het wel. En jij hebt ook gestemd, Tina. Dus we doen het wel, inderdaad. We're in this together. Met z'n allen. NPOsterren.nl, daar kun je je lijstje insturen of via de NPO Luister-app. En als je nou slim bent, want we krijgen hier meerdere appies binnen. Patricia die is ook bezig, die zegt niet te doen, maar 25 liedjes mogen kiezen. Ik blijf maar wisselen en wisselen. Ja, je moet er op een gegeven moment een klap met de hamer op geven,
1: ja,
0: Patricia.
1: Gewoon niet meer openen. Als je het ingevuld hebt, heb je het ingevuld. Maar Patricia, ik zie veel een app voorbij komen. Ja. Dat is natuurlijk super duper slim. Want er zijn natuurlijk al mensen die deze week gestemd hebben. Maar die willen nog steeds heel graag kans maken op die Sterrenel Bluetooth speaker. Ja. Wat onder andere Daan heeft gedaan is... gelukkig heb ik nog een werk-e-mail. En daarmee heb ik nu dus nog een keer een stemlijstje ingevuld.
0: Ja, heel goed. En Evert,
1: met natuurlijk Rien Salet erin.
0: Rien Salet erin natuurlijk. Evert die zegt ook goedemorgen. Ik heb mijn tweede lijst ingevuld op een andere e-mail. En natuurlijk staat Rien Salet daarbij met de warme bakker. Nou, dat is maar één stemadviesje die we hebben. Je moet sowieso 5 liedjes invullen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Waar kom je mee? Kom sowieso met je lijstje voor 9 uur. Want alle inzendingen die vanaf 6 uur vanochtend zijn ingestuurd... en nu dus tot 9 uur, die maken allemaal kans op een Bluetooth speaker. Niet al die mensen daarvoor, die hebben hun kans gehad. Wij doen de luisteraars die vanochtend inzenden tussen 6 en 9... die maken kans op die Bluetooth speaker. En straks na 9 uur gaat er iemand vandoor met deze prachtige, handige Bluetooth speaker. Zometeen hebben we nog een liedje van Henk Dissel. Die stond vorig jaar in de lijst op 124. Want voor de mensen die net inschakelen, misschien handig om te weten... wij zijn vandaag de 150 grootste hits uit de top 1000 van vorig jaar aan het uitzenden. Want er komen ook nog zat verzoekplaten binnen. Heb je de nieuwe van Justin en Donnie al gehoord? Ja, die heb ik gehoord. Maar die gaan we vandaag in ieder geval voor 6 uur niet draaien. Want je hoort tot 6 uur vanavond de 150 grootste hits uit de top 1000 van vorig jaar. Zodat je al een beetje in het sfeertje zit. Dus insturen met je lijst op nposterren.nl. Ik wilde zeggen, Henk Dissel, een bom hoor je zo meteen. Het liedje wat Henk eigenlijk niet wilde inzingen. Hè? Heeft zelfs zijn band nog lek gereden voordat hij naar de studio ging. Hij dacht, ik ga geen liedje inzingen wat gaat over een bom. Dat is echt
1: gebeurd. En dat is echt gewoon zijn Bohemian Rhapsody geworden.
0: Ze zijn de grote hit geworden, ja. Nou, zometeen hoor je hem op 124. Ja, en voor de volgende plaat moet ik toch even... en ga ik toch even de muziek zo eventjes langzaamaan wegveden, Tinia. Want hier moet je even voor gaan zitten. Dit is niet zomaar een liedje. Dit is een muziekstuk. En je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar neem het tot je. Het is, vind ik, een prachtnummer van Rob de Nijs op 125 met Zo zal het zijn.

0: en de warme bakker. Want een stem voor de warme bakker is een stem voor piratenhits.
1: Over en sluiten maar.
2: Afro Tros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
5: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
4: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
6: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
4: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel, 8:02. Goedemorgen, verkeersinformatie van de ANWB. In het hele land komt er mist voor, met uitzondering van Zeeland en Limburg. En files op de A4, onder andere Den Haag richting Rotterdam, voor Den Horen, 7 minuten. 23 minuten op de A9, Amstelveen-Alkmaar, dat is voor Kooimeer, komt door een onwelwording. Twee rijstroken dicht. En de A28, Zwolle naar Assen, tussen Hogeveen en de afrit Ruinen, bergingswerkzaamheden door een eerder ongeluk. 12 minuten, rechte rijstrook is daar gesloten.
3: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Marcel de Vries.
7: Ja, en iedereen die nu inzendt, nu dus.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: 2000 van vorig jaar. Misschien heb je net de radio aan. Heb je net de slaap achter de rug. Haar weer in de krulspelden. Tandjes gepoetst. Broodtrommeltje gevuld. Op naar de zaak. Misschien wel naar je school. Dat kan zo meteen ook. Maar wij zijn vandaag aan het uitzenden de 150 grootste hits uit de top 1000 van vorig jaar. De top 1000 van vorig jaar. Met de bovenste 105 dus. Want dat waren de grootste hits. En dat doen we in de stemfinale dag. Want de laatste uren die tikken voor onze neus weg. Tot 6 uur vanavond kun je stemmen voor de Nederlandstalige top 1000. En dat wordt lekker deftig gedaan ook, moet ik zeggen. Want er wordt behoorlijk gestemd momenteel. Dat komt ook omdat... ik zal je zo meteen even uitleggen. Normaal gesproken op vrijdag dan hebben wij heel veel te doen. Hè. We hebben de Super Vrijdagmix, we hebben de film- en serietips... en we hebben belletjes en we doen verzoekjes. We hebben ook altijd de open lijn. En dat is mijn favoriete item, maar we komen er vandaag even niet aan toe... omdat we gewoon lekker veel muziek gaan draaien. En we willen die 150 liedjes voor 6 uur vanavond gedraaid hebben. Dus ik dacht... als iedereen nu gewoon die normaal belt of wat dan ook een verzoekje doet... nu even in de website gaat klimmen of in de app NPO Luister... en gaat stemmen. Want, luisteraars... lieve vrienden en vriendinnen... wij hebben gedacht dat wij iemand die een lijstje heeft ingestuurd... vanochtend tussen 6 en 9... zometeen na 9 uur gaan blij maken met een Bluetooth-speaker. Dus dat betekent nu in de... app of in de website klimmen, nposterren.nl of NPO Luister.
1: Ja, en mocht je al gestemd hebben van de week en nog steeds geen speaker hebben gewonnen... mocht je nog een ander e-mailadres hebben of je werkmail... daarmee kan je dus ook een stemlijstje invullen... Ja. Mocht je zo graag die speaker willen hebben.
0: Inderdaad, of maak even een NPO-ID aan...
1: Precies.
0: In de handige NPO Luister-app. Dan kun je namelijk stemmen.
1: Maar vergeet niet je stem te bevestigen. Ik nog eventjes onderbreken, want dat is
0: streng,
1: heel belangrijk.
0: Streng maar toch rechtvaardig, zeggen ze dan. Maar luister eens, jongens, de klok... die tikt. En het is nog, laten we zeggen, 48 minuten. Dan sluiten wij de lijn in ieder geval.
1: Ja.
0: Dan gaat de stembus, die blijft toch wel open, hoor, tot 6 uur vanavond.
1: Ja, zeker weten.
0: Maar voor de Bluetooth-speaker zeg ik tot... Oh, je wordt hier ook knettergek van. Ik snap kapitein Haak wel en hoe heet het hier ook maar weer? Peter Pan. Dat was die krokodil, die had die klok. Ik zit in mijn hoofd te denken, wie was er? Die krokodil, die had die klok opgeslikt. Doorgeslikt. Ken je dat?
1: Nee, ja.
0: Peter Pan, kapitein Haak, die werd op de zenuwachtig.
1: Ver in mijn gedachten.
0: Oké, while we speak. Wat ik zeg, 47 minuten nog kun je eventjes je stemlijstje invullen.
1: Ja,
0: en NPO Luister.
1: Mocht je een plekje over hebben in je stemlijstje...
0: Ja.
1: Dan zouden wij heel tof vinden als dat plekje naar... onze warme bakken gaat van Rien Salet.
0: Dus kruip in de app of in de website, red de katet en stemmen maar. We gaan door met die prachtige 150 liedjes uit de top 1000 van vorig jaar. Zometeen op 120, vind ik een hele mooie. Gerard Cox en de Laaienlichter. Maar eerst op 121 de

0: is daar.
1: Het is een mooi uurtje hoor. We gaan dit uur nog hukken. Ja, we gaan nog even meezingen met Hazes.
0: Nog steeds in lichterlaag.
1: En de koning der piraten. Die heb ik ook nog.
0: Voor jou.
1: En nog heel veel meer. De 150 grootste, mooiste liedjes van vorig jaar uit de top 1000. De bovenste 150. En ik vraag me af, Tinia, hoeveel tijd zou het kosten om nou een lijstje in te sturen op de website nposterren.nl of in de luisterapp. Hoeveel tijd zou het kosten? Nou, als je vijf liedjes, dat is minimaal, zeg maar, de ondergrens.
2: Waaronder Rien Salet.
1: Je weet al eentje, Rien Salet, Warme Bakker, die zet je erin. En dan nog vier liedjes. Hoeveel tijd zou het kosten?
2: Ja, misschien 2 minuten.
1: 2 minuten, hooguit. En daar hoef je vrij weinig voor te doen, behalve even naar de website en die liedjes even erin klappen en even bevestigen. Dat doe je wel als je dat via de website doet. Doe je het via de app en doe je het met NPO ID, hoef je je stem niet te bevestigen. Dan gaat dat allemaal automatiek.
2: Ja, behalve als je het alleen met je e-mail doet, dat kan natuurlijk ook. Je hoeft niet per se een NPO ID aan te maken. Dan alleen met je e-mail, dan moet je hem dan nog even bevestigen.
1: Even bevestigen in de mail. Oké, nou dan weten we dat. En doe voor 9 uur stemmen, want dan maak je nog kans op een Bluetooth speaker.
2: En die wil je.
1: Ja, vandaag helemaal, want wij rekenen alleen de stemmers tussen 6 en 9. Die maken kans op een Bluetooth speaker. En hier is Jannes op 119.
3: Ik

0: vorig jaar nog zijn grootste hit natuurlijk. Dat is in een jaar tijd wel anders geworden. En op welke positie zou het heerschap terechtkomen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Dat moet toch wel bij de bovenste 100 zijn. Dat kan bijna niet anders. Want als je het van iedereen hoort, dan is het... het wordt of Cheerio of Zoele Zomernachten. Nou, wij weten het echt niet. Want er wordt ook ons gevraagd hier in de app. Van, kunnen jullie zien hoeveel stemmen er zijn? Dat kunnen wij allemaal niet zien, jongens. En dat is me goed ook. Want daar zijn we, en ik zeg, ik preek hier ook even voor Tinia, veel te nieuwsgierig voor.
1: Ja, dat is maar goed ook.
0: Dat is maar goed dat wij dat niet zien.
1: Ja.
0: Dus dat moet ook lekker achter de schermen blijven. Ik laat mij ook verrassen. En jij ook,
1: ja,
0: denk ik.
1: Dat is wel het leukste. Maar ja, ik hoop vooral echt dat het gaat lukken. En we hebben ons enorm ons best voor gedaan voor onze warme bakker.
0: Ja, de warme bakker sowieso van Insta.
1: En ik hoop
0: Insta
1: echt dat gaat lukken. Maar ja, daarvoor hebben we dus nog wel jouw stem nodig, mocht je lijstje nog niet hebben ingevuld. En doe je dat nu nog het komende half uur? Het kan natuurlijk nog tot vanavond 6 uur. Dat moeten we wel even meegeven.
0: Ja, Tines gaat er even voor zitten, jongens. Wacht even. Ja, doe maar.
1: Maar tot 9 uur, dus nog iets langer dan half uurtje.
0: Ja, half uurtje.
1: Win je nog de Sterrenel Bluetooth speaker.
0: Als hij in de uitzending komt, hè?
1: Ja.
0: Nou, want anders krijg je zo met zijn rapen gaar. Dan moet je een hele pallet moet je nog weggeven zometeen.
1: Nee, ik bedoel, we kiezen dan iemand uit die hem heeft ingestuurd. Ja.
0: Oké. Dus stem je vanochtend tussen 6 en 9. Maak je zometeen na 9 uur kans op een Bluetooth speaker. Het wil niet zeggen dat na 9 uur de stembus dicht is.
1: Nee,
0: dat gaat
1: zeker
0: later
1: niet
0: vandaag gebeuren, om 6 uur vanavond. Je hoort straks overigens nog Jan Paparazzi, Danny Blom en ook Perry Krams. Perry is er ook bij vandaag. Dus stemmen maar. NPO Luister, daar kun je zijn in de app en op sterren.nl, op onze website. Dus als de wieden weer gaan, nu even in de website klimmen. En ik kreeg net door van de administratie, van de speer van het administratiebeheer, die zegt dat invullen, dat doe je nog onder de 2 minuten.
1: Zo.
0: Onder de 2 minuten. Nou is speer ook een hele... Die gaat ook als een speer, zeg maar. Maar bedankt. Zometeen heb ik Ancora. Die staat in de lijst van vorig jaar op 116. Als je nog een beroep moet kiezen. En je zit net als mijn zoon van 13. Op het voortgezet onderwijs. Dan zou je zeeman kunnen worden. Maar eerst heb ik Hazes.

0: voor Theo. Kom op. Leo. Ja, of Leo, dat had ik nog kunnen. Leo. Ja, dat kan ook. Ancora. En wordt zeeman. Tinus, je hebt de klokken bij, hè?
1: Tuk, tuk.
0: Oh, wacht.
1: Tuk.
0: Ja, dit nog een. Is het tikken van de klok.
1: Ja. Nog, wat is het? 20 minuutjes bijna, denk ik. 24 minuten.
0: Het is goed dat jij de klokken niet bij hebt. dat ik hem ben hier. Ancora! En wordt zeeman. Tinus, je hebt de klokken bij, hè?
1: Tuk, tuk.
0: Oh, wacht.
1: Tuk.
0: Ja, dit nog een. Is het tikken van de klok.
1: Ja. Nog, wat is het? 20 minuutjes bijna, denk ik.
0: 24 minuten.
1: 24 minuten.
0: Het is goed dat jij de klokken niet bij hebt. dat ik hem hier wel voor de
1: kan
0: neus
1: niet
0: heb.
1: Rekenen, jongens, sorry.

0: stemfinale dag van de Nederlandstalige Top 1000. We zenden vandaag uit de 150 bovenste uit de Top 1000 van vorig jaar. En dat is mijn lijstje, jongens. Ik heb straks, volgend uur trouwens, staat mijn eerdere favoriet. Ja, dit jaar is het de Warme Bakker van Rien Salet. Maar als ik zeg mijn eerdere favoriet, dan weet je genoeg. Straks aan 9 uur. En er zit ook nog een favorietje van jou
1: in.
0: Dat
1: is een topuurtje.
0: Ja, topuur. Nou, dit uurtje ook, want we hebben straks nog Frans Bauer. We hebben nog Normaal. En we hebben nu, even kijken, op 115. Hoor eens even, een hele vrolijke.

0: Zalige top 1000. Je hoorde Django Wagner op 115. 114 Als de zon schijnt van André van Duin. En 113 Nick en Simon en de Spaanse duif. Nog een kwartiertje, dan is het 9 uur, Tinia. Ik zeg het maar even, dat staat er op de klok hier. Kwartiertje nog. Is het 9 uur op de vrijdagochtend. En we hebben beloofd dat iedereen die voor 9 uur nog een lijstje instuurt via de website sterren.nl of via de NPO Luister-app, dat die kans maakt op een Bluetooth-speaker. Dit is je laatste kans. En ik hoor dus net van onze collega Speer. Hij zegt, dat stemmen, dat gaat ook als een speer. Binnen 2 minuten is dat gefixt. Zeker als je maar een lijstje van 5 instuurt, want dat is de ondergrens. En je weet sowieso 1 liedje. 1 liedje moet erin. Moet
1: onze warme bakker.
0: Nou, ik zal het even wat kracht bijzetten. Let eens op.
2: Er zijn wel 10 miljoen piratenhits. Maar deze verdient een plek in de Nederlandse.

0: een stem voor de warme bakker is een stem voor piratenhits.
1: Over en sluiten maar.
2: Zo is dat. Stemmen op sterren.nl of de NPO Luister-app. Dit zijn de laatste minuten. 13 minuten nog voor die Bluetooth-speaker. Zometeen op 111 Frans Bouwen. Dit is 112. Heuken met Normaal en Ali.

aan de hemel staan. Normaal ervoor en Ali. 6 voor 9. Tinia, nog 6 minuutjes. En dan sluiten wij in ieder geval voor het, spreekwoordelijk zeg maar, even de bus. De bus blijft open hoor, voor de top 1000. Maar daarna dan gaan wij iemand uit de bak grabbelen die tussen 6 uur vanochtend en zometeen dus 9 uur een lijstje heeft ingestuurd. Moet je het nog doen? Dit is wel je kans, jongens. Kijk eens even naar het klokje. Er zijn nog 6 minuten. In die 6 minuten kan het nog net. Dat past. Daar kun je prima een lijstje insturen. Heb je het al gedaan? Denk je wel, ja, maar ja, potverdorie, had ik dat nou eerder geweten. Je kan met ieder e-mailadres, en tegenwoordig heeft iedereen wel zo'n beetje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e-mailadressen, dan kun je met een extra e-mailadresje stemmen. En als je met NPO ID hebt gedaan, dan kun je zelfs opnieuw gaan stemmen. Nou, heb ik je bij deze geholpen? NPOsterren.nl is de website. Of je gaat even in de NPO Luister-app duiken. Zometeen hebben we op 109 Danny de Munk, Mijn Stad. Maar eerst even Uit ons Bol. Of eigenlijk vanavond pas, dat zegt het liedje. Maar wij doen het nu al met Chris.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
3: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, jongens, het is...
5: Het is bijna weekend.
4: Lekker, 3:09 op de vrijdagochtend met wat verkeersinformatie van de ANWB. Er is nog wat mist in het noorden en midden van het land. En files op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk-Plaspoel-Polder en Den Horen. 6 minuten, de A27 Almere-Utrecht. Voor Eemnes een kwartiertje door opruimwerkzaamheden, daar is de afrit dicht. De N223 Hoek van Holland naar Delft tussen De Lier en de aansluiting met de A4. Wegwerkzaamheden, een minuutje of 20.
0: De Nederlandstalige Top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
4: Yes!
0: Marcel de Vries.
4: Goedemorgen, laatste uurtje van de week voor ons in ieder geval. En dat...

0: Aben en Als ik je heb op 108. We zijn in de laatste uurtjes beland van de stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. Volgende week zondag dan start het spektakel. Dat is zeg maar, een paradepaardje van de firma, zeg maar. De Nederlandstalige Top 1000. Maar het is echt een topweek. Het is een beetje alsof je kerst en oud en nieuw en je verjaardag allemaal tegelijk hebt in één week. Ja, zo voelt dat een beetje.
1: Ja, zo kun je het wel zien.
0: Ja, tenminste voor ons is dat, en ik hoop dat dat voor jou als luisteraar ook is, want het is echt een schitterende lijst. En het mooie is, in die 6 dagen draaien we dus niks dubbel.
1: Nee.
0: Want het zijn 1000 unieke liedjes. En jij stemt vandaag nog, hopelijk, op jouw favorieten op onze website nposterren.nl of de NPO Luister-app. Want hoe meer stemmen, hoe beter. En we verdienen daar niks aan, maar ik zeg altijd, hoe meer stemmen, hoe mooier de lijst. Dat is toch zo? Hoe eerlijker de lijst ook. Straks op 11 oktober, volgende week zondag nogmaals. Wie, oh wie, hebben wij aan de lijn?
1: En wij hebben aan de lijn Ron uit Nibbikswoud.
0: Hey Nibbikswoud, Ron, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Mooi in het Noord-Hollandse.
2: Zeker.
0: Ja, hoe is het weer? Is het daar ook mistig nog of schijnt het zonnetje inmiddels, Ron?
2: Hij trekt net weg, het zonnetje komt lekker door.
0: Heerlijk, mooi dagje vandaag. Heb je nog wat op de planning? Heerlijk.
2: Weinig, ik heb vakantie.
0: Hé?
2: Ja.
0: Vakantie?
2: Heerlijk.
0: 2 oktober, het is nog geen herfstvakantie?
2: Nee, klopt.
0: Nee, maar je hebt zomaar een weekje vrij of wat langer?
2: Nee, we hebben 3 weken vakantie.
0: Zo, we gaan nog wat leuks doen.
2: Nou, lekker thuis rommelen.
0: Ja? Moet je klusjes hebben? Ja, heb je een lijstje met klusjes wat af moet?
2: Ach, hou op, schijn uit.
0: Oké, ik hou er ook voor op. Maar over lijstjes gesproken, mooi bruggetje hier even, voel ik zo ineens aan. Dat komt spontaan. Maar jij hebt je lijstje ingestuurd, beste Ron.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat heb jij wanneer gedaan? Vanochtend ergens?
1: Om 7:55.
0: Hè?
1: Om 7:55.
0: 7:55, wat deed je om 7:55, behalve het lijstje?
2: Ik liep door het park met de hond.
0: Met de hond was je aan het wandelen en toen had je ons op. Ja.
2: Nou ja, ik had jullie in mijn oor. Ik denk, dat moet ik toch nog even snel regelen.
0: Dat heb je goed gefixt. Wat staat er in je lijstje?
2: Ja, wat niet.
0: Nou, noem eens
2: wat. Van alles een beetje. In ieder geval de warme bakker.
0: Nee, kijk. Ja, de warme bakker. Jongens, vergeet niet, ik zeg tegen iedereen die nu luistert, voor 6 uur vanavond, als je gaat stemmen, stem sowieso op Rien Salet en onze warme bakker. Wat is jouw favoriet in jouw eigen lijstje?
2: Ik vind van dit jaar in ieder geval, Yves Berendsen vind ik goed.
0: Ja.
2: En de Cheerio staat er natuurlijk in. En ja. Rutgertje.
0: En Rutger, jij hebt op beide gestemd inderdaad.
2: Ja, ik kan niet kiezen. Keuzestress.
0: Nee, als je ze in de weegschaal gaat leggen, wat denk je dan?
2: Ja, ik denk zelf Cheerio, maar...
0: Cheerio, oké.
2: Ja, denk ik.
0: Nou, ik weet het ook echt niet. Ik laat hem maar over aan de uitkomst van de Top 1000 straks. Vind je niet?
2: Bewacht af.
0: Beste Ron, jij bent er doorheen gekomen. Je hangt in de uitzending. Je weet het nu al natuurlijk. Jij wint vandaag de Bluetooth
1: speaker.
0: Hey, wat een vakantie, Ron.
2: Ja, kennen we wel bij.
0: Ja, echt, zo is dat. Nou, succes met je lijstje. We gaan het er niet meer over hebben. Ik ga niet vragen wat je allemaal moet doen, maar sterkte ermee.
1: Tijdens je klusjes kan je lekker muziek op de box aanzetten. Ja, lekker Sterren en L.
2: Fantastisch.
0: Ja, is wel. Met de muziek aan gaat het altijd beter. Mooie dag en een goed weekend. Fijne vakantie.
2: Bedankt, ook zo. En tot snel.
0: Dankjewel, Ron.
2: Afknijpen, droogzwaaien.
0: Dat sowieso. Zometeen op 105 hebben we Alex en een bossie rode rozen. Maar eerst, Tinus. Ja, ik ga er even voor zitten. Doe ook even de muziek uit. Het is tijd voor de 106 van vorig jaar. Het was een beetje de warme bakker van vorig jaar, zeg maar. Want dit jaar gaan mijn pijlen allemaal op Rien Salet. Maar vorig jaar en dat jaar daarvoor natuurlijk voor deze plaat. Op 106, de kleine Sonja. Eld en Rixie.

0: dit liedje draait, denk ik, tussen mijn oortjes aan de stamppot boerenkool van vanavond.
1: Oh. Top 1000 stemweek.
0: Ik dacht, ja, waar kun je zin in hebben? Ja, frikandellen natuurlijk. Daar heb ik chronisch zin in. Maar stamppot boerenkool, die ga ik vanavond even maken met Zoonlief. Die is aan het kokkerellen geslagen. Ik vind dat helemaal fantastisch. En ik ga hem vanavond even uitleggen, in mijn Jippie-Janneke-taal, hoe je stamppot boerenkool gaat maken. Ja. Dat gaan we vanavond eens even doen, Tinus.
2: Ik ben benieuwd. Wel leuke activiteit.
0: Ja, leuk toch. Superleuk. Weekendje voor de deur. En vandaag, jongens, een hele mooie dag. Want het is vrijdag. Kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt. En het is de stemfinale dag voor de Nederlandstalige Top 1000. Nou zit ik hier als een malle te leuren voor stemmen. En natuurlijk ook voor onze grote vriend Rien Salet. En dan zul je misschien denken, misschien luister je alleen op vrijdag. Want er zijn bij sommige bedrijven staat de radio elke dag op een andere zender. Want dan mogen ze kiezen. En dan op vrijdag is het vaak gezellig. En dan wordt Sterren NL vaak gekozen. Dus voor de mensen die afgelopen week niet hebben geluisterd. Rien Salet, de beste man, is 75. Komt uit Brabant. Had in de jaren 80 had hij een bakkerij. Hij was letterlijk de warme bakker. We hadden hem aan de lijn voor zijn liedje. En ik heb hem verteld van Rien, ik zou het zo tof voor je vinden. Je hebt een hit in het land. Wat zou het mooi zijn als je nog eens een echte hit hebt. Want een hit heb je als je in de hitlijst staat.
2: Ja.
0: Nou, die Nederlandstalige Top 1000 is een behoorlijke lijst. Ik gun het hem van harte dat hij erin komt. En ik hoop ook in de bovenste 500. En ik zal je een klein stukje laten horen. Want deze man, het is zo'n... Ja, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik denk een hele lieve man. En we hebben ook afgesproken overigens, als hij in de bovenste 500 komt, dat hij langskomt hier en komt zingen.
2: Oh, dat is wel heel gezellig.
0: Bakker. Ja, zeker. Rien, even over zijn bakkerij.
3: Het bedrijf van ons, de bakkerij in Zoelen, die bestond toen 10 jaar.
0: Ja.
3: Ik zeg, als we nou een singeltje uitbrengen, ik zeg, en we doen de appelvlaai in de reclame.
0: De appelvlaai, ja.
3: Ja, u rookt de appelvlaai.
0: Ja,
3: die kostte normaal 10 gulden en toen 8,5. En dan kregen ze een singeltje bij cadeau.
0: Nou, mooi. 8,5 gulden en dan kregen de single van Rien Salet bij. Een autobiografisch verhaal, want het gaat letterlijk over hemzelf en over de bakkerij. En over de lekkere broodjes die hij dan bakt. Nou, dat liedje dat zou fantastisch zijn als het in de lijst komt. Vandaag is dus de laatste stemdag voor de Nederlandstalige Top 1000. Als je nu, het is nu bijna 9:30, misschien ben je aan het schaften. Misschien heb je even een momentje. Kan je eventjes achter je computertje of je telefoon 2-3 minuten even duiken. Doe dat dan even op onze website sterren.nl. Het kost niks. Wij krijgen er ook niks voor behalve jouw stem. Er zit geen commercieel deal achter of wat dan ook. Dat is het helemaal niet. We willen gewoon zoveel mogelijk stemmen binnenkrijgen. NPOsterren.nl is de website. Of je doet het via NPO Luister. En stem dan op Rien Salet met de warme bakker en je andere favorieten.

0: op Rien Salet en De Warme Bakker. Want een stem voor De Warme Bakker is een stem voor piratenhits.
1: Exact. Over en sluiten maar.
2: Oké, je weet wat je moet doen. Als de wieden weer gaat naar nposterren.nl en stemmen. Zometeen krijg je Marco Borsato op 102 met rood. Maar eerst Henk Wijngaard op 100.

0: 2.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

lekker pad. En de tent moet op zijn kop. Nou, dat gebeurt vandaag wel, want we zitten in de stemfinale dag voor de Nederlandstalige Top 1000. Volgende week zondag dan zenden we hem uit. En vandaag wordt hij beslist uiteindelijk. Want vanavond om 6 uur, dan sluit de stembus. Je kan nog stemmen op jouw favorieten. Kleine advies, stemadvies hier vanaf mijn kant. Ik ben totaal niet partijdig. Rien Salet met onze warme bakker. Dat zou fantastisch zijn als je nu nog even erin klimt. En als je nu gaat stemmen op npo.sterren.nl of in de NPO Luisterapp, dan maak je kans op een Bluetooth speaker. Niet meer bij ons, maar hij heeft het net zelf bevestigd, want hij was hier even in de studio en zo meteen hoor je hem na 10 uur. Jan Paparazzi, die gaat er straks eentje weggeven. Een Bluetooth speaker zijn de laatste. Dus als je nu stemt, maak je de kans op. npo.sterren.nl. En dan nu, de nummer 100. Ga er eens even voor zitten. Dit is een hele mooie. Misschien wel zijn mooiste. Op 100 precies vorig jaar. Rob de Nijs. Alles wat ademt.

0: zal je zeggen, ik was een flink wild van vroeger, hoor. Ik heb de eerste cd's gewoon gekocht.
1: Heel goed.
0: Zoals wij zeiden, Lubbert en Bea. En steeds weer huil je op 99 in de top 1000 van vorig jaar. De top 1000 van dit jaar, die hoor je over een paar dagen. Zondag over een week, de 11e van oktober. Dan hoor je hem hier op Sterren NL. En hij wordt vandaag, of eigenlijk de afgelopen week, inclusief vandaag, wordt hij samengesteld. Dus je kan nu nog stemmen. Laatste uurtje stikken weg.

voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast.

0: was nummer 97 uit de lijst van vorig jaar. En Jan Smit en de 3J's ervoor op 98. Met Die Man Is Verliefd. Zometeen is... ja, ik had eigenlijk jouw mooie Sonofox jingle even moeten hebben, Jan.
1: Ja, paparazzi. Ja.
0: Maar dit is wel bijzonder, jongens. Jan zit zometeen tussen 10 en 1 hier op de bok. En dat betekent dat de top 25 er vandaag dus niet is,
2: nee,
0: Jan.
2: Nee, ik kan me niet in twee momenten tegelijk splitsen, Marcel, nee, helaas. Nee. Maar die gaat er zondagmiddag, 3-5.
0: Dan gaat hij eruit.
2: Ja, de spekvette hitparade van Sterren en Radio, ja. Die hoor je eenmalig zondagmiddag. De nieuwe rangen, nieuwe standen tussen 3 en 5 uur.
0: Heel goed. De eerlijke 25 met onze Janneman zondag. Het is, heb je überhaupt nog iets van een weekend? Want zaterdag zit je hier met
2: Jan. Ik zit zaterdagmiddag hier met de heer Smit uit Volendam, mijn grote vriend. Nee, gaat, nee, ja, kijk, als je werk je hobby is, Marcel, heb je het altijd leuk. Ja. Weet je wel. En die studio van Sterren en Hel, die voelt ook als een huiskamer voor mij. Dus
0: dat is het. En tegenwoordig als een zonnebank.
2: Klaas wel die bruint, dus ja, wat wil je nog meer?
0: Zometeen Jan Paparazzi. Je hoort zometeen nog Bluff en Geike Arnhems met Zoutelanden. En dit zijn Monique en Tim op 96, één zomeravond.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: De Nederlandstalige top 1000.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Jan Paparazzi.
4: En die zegt...

Dadelijk de top 1000. En de laatste dag dat je kan stemmen kan tot 6 uur vanmiddag overigens. En daar maken we een lijst van. Volgende week worden alle verloven ingetrokken en gaat iedereen zitten rekenen en tellen. En maken we daar een prachtige lijst van met 1000 Nederlandstalige toptitels. En die gaan we uitzenden vanaf zondag 11 oktober aanstaande. Dat is komende zondag over de week. Ja, en vandaag dus de 150 grootste hits uit de lijst van vorig jaar. Het zijn echt 150 klappers, 150 bangers, 150 toppers. 150 maal een absolute Nederlandstalige herinnering die er mag zijn. En jouw stem kan daarbij gebruikt worden, want je kan geïnspireerd worden vandaag door de platen die we draaien. Bijvoorbeeld de nummer 94 die net draaide. Hele oude hit van Jannes. Ik wil naar Griekenland. Van een hele jonge Jannes. En de komende 3 uur heb ik nou pak en beet een stuk of 50, 60 platen die het beluisteren meer dan waard zijn. En jou wellicht aan het denken zetten om te gaan stemmen. Grote vraag in de mensenleven. Janneman, hoe kan je stemmen? Je gaat naar de website www.npo-sterren.nl. Makkelijker kan het eigenlijk niet, hè? Iedereen mag meedoen. En ik zou het mooi vinden als iedereen die nu luistert in de koffiepauze zit en toch even naar die website gaat en gaat stemmen. Minimaal 5, maximaal 25 titels. En maak dan je lijst met de Nederlandstalige top 1000. Dat was Jannes op 94. Ik wil naar Griekenland. En tot 1 uur is het de beurt. En aan nummer 93 in de vorm van Tinus Kattenberg. Tino Martin, zijn grote doorbraak. Jij liet me vallen.

het motto van een jaar of wat geleden wat ze zongen. Bühne op, bühne af, avond aan avond. Liever de dik in de kist dan weer een feestje gemist. In de top 1000 vorig jaar op nummer 91. Wat een prachtige plaat. En daarvoor 92 uit de jaren 90. Willeke Alberti en het lied van Ome Jan. Later nog eens gedaan door de Haagse hitmachine John West. En op 93 hadden we ook nog Tino Martin en Jij die bevallen. En Willeke dus op 92 met Ome Jan. Feestelijke dag vandaag, de stemfinale dag dus voor de top 1000 die eraan gaat komen, 11 oktober aanstaande. En ik vergat het net te vertellen, je kan stemmen en stemmen is gratis. En gratis is eigenlijk het mooiste woord wat ik ken in de Nederlandse taal. Dat gaat veel verder dan liefde of aardig zijn. Gratis, als ik dat woord ergens hoor, dan word ik heel enthousiast altijd. En stemmen voor de Nederlandstalige top 1000 is gratis. Dus wat houd je tegen? www.nbosterren.nl of via de app NBO Luister. Geef er daar 5 door, minimaal 5. Er is ook een keuzelijst, je kan vrije keuzes invullen. Maximaal 25. En dat had Marcel ook gedaan. Onder alle inzendingen vanaf 10 uur... gaan we voor 1 uur een splinternieuwe JBL-speaker verloten. Als je nu stemt, www.nbosterren.nl... maak je kans op die prachtige JBL-speaker. Die gaat er gegarandeerd uit in een beetje een blanco discrete doos. Dus de buren hoeven niet te weten dat jij zo'n ding gewonnen hebt. Dat houden we onder ons. Maar je maakt dus kans op zo'n prachtige speaker. Door met de lijst van vorig jaar, want die doen we tot 4 uur vanmiddag. Even voor 4 hoor je bij Danny Blom de nummer 1 van vorig jaar. En is dat ook de nummer 1 van dit jaar? Het ligt echt aan jullie. www.nposterren.nl. Dit is

Vanaf het ontbijt al lekker hard aan. Bak je koffie erbij, boterhammetje erbij met leverworst. En ondertussen de ene na de andere Nederlandstalige klassieker uit de boxen. Ik ga zo meteen mijn stemlijst invullen. Groeten Karin uit Apeldoorn. Sandra zegt, wat een heerlijke ochtend. Ik ben de badkamer aan het schoonmaken. Het poetsen gaat lekker. Het is geen hobby van me, maar nu gaat het lekker vlot vandaag. Met jullie lijst van vandaag, de top 150 van vorig jaar. En ik sta vooral met de wc-borstel als microfoon mee te zingen. Stuur even een fotootje door, Sandra. Dat willen we zien, Bart en ik hier. En Henk zegt, goedemorgen jongens, ik zit vandaag de hele dag op de vrachtwagen. En jullie staan kei en keihard aan. Jullie gaan de hele dag mee, kilometer na kilometer. Sterrenel Radio, mijn nummer 1. En bij ieder bekend nummer gaat het gaspedaal nog een beetje dieper ingetrapt worden. Nou, Henk, kijk uit, hè. Want de bekeuringen zijn voor jouw rekening. En ik weet zeker dat jouw baas, nou ja, je hebt geen baas, een hond heeft een baas. Maar jouw werkgever, dat hij dat niet gaat betalen. Dus je rijdt op je eigen verantwoordelijkheid, denk ik. Door met de lijst van vorig jaar. Dit is de nummer 87.

0: stem nog steeds. En een geweldig gevoel voor humor.
1: Top 1000 stemmen.
0: Corrie Konings, ik hou van Corrie Konings. En ik zag zojuist dat ze er maar 8 keer in stond afgelopen jaar in de top 1000. 8 maal. Terwijl ze meer dan 60 jaar op de bühne staat, heel veel hits heeft gehad. Dus Corrie Konings mag zeker niet ontbreken in een stemlijstje, denk ik, van menige luisteraar van Sterren NL Radio. Stemmen is gratis dus en het kan via www.nposterren.nl. www.nposterren.nl. Minimaal 5 en maximaal 25 titels. Je kan vrije keuzes doorgeven. Het is allemaal makkelijk, het is vrijblijvend, het is gratis. En het leidt tot één mooi doel. En het is de complete de samenstelling van die Nederlandstalige top 1000 die er over een goede week uitgaat. Vanaf zondag, zet het in de agenda, zondag 11 oktober aanstaande. Een week lang hier op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Hoed uw voornaamaak, nposterren.nl. Sven Versteegh was hier gisterenmiddag nog. Hij deed een radioshow eenmalig. Superleuk was dat. Hij kan dat ook wel hoor, Sven Versteegh. Met Corrie Konings op 85 in plaats van 2 jaar geleden. Daarvoor op 86 de grote hit van Drukwerk uit de begin jaren 80. De doorbraak. Je loog tegen mij alsof ik een kind was. En op 87 draaiden we de Bos from Os, Jeffrey Heese. Met zijn, zijn baardje van 2 dagen altijd. En dan een beetje een, een eng baardje. Maar een beetje een indrukwekkend baardje eigenlijk van hem. Hij heeft zo'n heleboel beharing op die wangen zitten. En ik denk, ja, moet je dat doen, Jeffrey? Het staat hem niet slecht, maar het had voor mij ook niet gehoeven. Is het de droom van Jeffrey Heese op 87? De stemfinale dag voor de Nederlandstalige top 1000. Stemmen kan tot 6 uur vanmiddag. En onder alle stemmers. Onder alle stemmers vanaf 10 uur verloten we voor 1 uur vanmiddag hier in dit radiospectakel een JBL-speaker.

Doe mee en breng je stem uit. www.npo-sterren.nl. Draai ik ondertussen de nummer 84 van vorig jaar. En dat is de enige nummer 1 hit die Benny Nijman ooit had in 1985. Hij stond 1 week bovenaan in de Nederlandse top 40 in die zomer van dat jaar. En hij maakte een onsterfelijke indruk met dit fantastische nummer, wat hij overigens schreef in huizen aan de keukentafel in nog geen 10 minuten. Waarom fluister ik je naam nog?

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is en dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp 4 kilometer. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 10 minuten. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd.
0: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Jan Papa.

79.

0: Oh ja, die had er ook in gemoeten. Oh ja, dan hadden we ook op moeten stemmen. En stemmen kan tot 6 uur vanavond. www.nposterren.nl of anders via de app van NPO Luister. We gaan zoveel stemmen. We gaan zorgen dat die app eruit klapt. NPO Luister. Ik reken op de inzet van alle luisteraars. We hebben allemaal wel 5 of 10 of 15 of 20 Nederlandstalige platen die we goed vinden. Geef ze door. Het is gratis via de website www.nposterren.nl. En dat is niet voor niks, want je maakt ook nog kans op een prachtige speaker die we weg gaan geven. Een JBL speaker, die gaat er ook nog uit voor 1 uur. En die gaan we verloten onder alle mensen die vanaf 10 uur vanmorgen tot 1 uur, kwart voor 1 zo'n beetje, een stemlijstje hebben ingevuld. www.nposterren.nl. En als je denkt, ja Jan, wat voor platen? Ja, mooie platen, oude platen, rustige platen, heftige platen, feestplaten, alles is mogelijk. Ga maar kijken, er staat een hele keuzelijst. Je kan kiezen uit duizenden titels op de website www.nposterren.nl. Ik ga een plaat draaien op nummer 78, heel toevalligerwijs uit 1978. Even een moment van rust, een moment van introspectie en een moment van memorie met Ramses Jaffi.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

daar kom ik niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Veld, de man die 2 keer in de lijst stond vorig jaar in de Nederlandstalige Top 1000 editie 2025. En nu maken we ons op voor de feestelijke editie 2026 vanaf 11 oktober aanstaande. Alles kan kapot stond op 76 vorig jaar. En dat was Samuel Veld uiteraard, de man die afgelopen week groot in het nieuws was. Afgelopen week was hij de grote winnaar bij de Buma NL Awards. Maandagavond werd hij daarvoor feestelijk onderscheiden. Was een mooie avond. En hij was ook hier op de radio bij Ster NL afgelopen woensdag gisteren. Hij presenteerde eenmalig een radioshow. En hij wist dat heel goed te verpakken en te doen. Hij kan wel wat, Samuel Welte. Alles kan kapot, behalve zijn carrière, denk ik wel eens. Op 76 in de top 1000 van vorig jaar. En nu komt hij eraan, de top 1000 van dit jaar. Voor de mensen die net de radio aanzetten, 10 van half 12, NTO, Ster NL Radio. Dit is hem, de vrolijke vrijdag, de feestelijke vrijdag. De vrijdag die alle andere vrijdagen overbodig maakt. Want hier gebeurt het vandaag. Dit is de laatste dag, de stemfinale dag. Wat zeg ik? De feestelijke stemfinale dag. Voor de Nederlandstalige top 1000. Die gaan we dus uitzenden vanaf zondag 11 oktober aanstaande. En die wordt samengesteld, niet door ons, maar door jullie, de luisteraars van Ster NL Radio. En stemmen is gratis en je kan stemmen via onze website www.npo.nl. Minimaal 5 Nederlandstalige toppers. Nou, die kan je zo wel uit je mouw schudden, denk ik. Overigens een kort mouwtje vandaag, want het is lekker weer. Nog steeds, 2 oktober. Heerlijk. I love it. En maximaal 25 titels. Dat kan allemaal. www.npo.nl. Ga even lekker kijken op die website. Het is heel eenvoudig. Het is super simpel. En het is nog leuk ook. En je hebt gegarandeerd onder het genot van een bakje koffie of een kopje thee, heb je van die oh ja momenten. Oh ja, die plaat. Oh, die plaat. Ja. Ja, maar die wil ik er ook in hebben. Het kan. We zijn heel makkelijk, heel laagdrempelig. Je kan er maximaal 25 invullen. 25 van je favoriete Nederlandstalige platen van pak en beet de afgelopen 50, 60 jaar. Hè? En onder alle inzenders, dus als je nu een formulier gaat aanmaken, een stemformulier, dan maak je ook nog kans op een prachtige speaker die we weg gaan geven voor 1 uur. Dus je maakt ook nog kans op een mooie prijs. Je gaat niet met lege handen het weekend in. Allemaal dankzij deze feestelijke vrijdag op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, NPO Ster NL. Alles kan kapot draaien. We op 76, Samuel Welte, daarvoor 77. Jeroen van Zelst en jouw liefste wensen op 78. Die klassieker van Ramses Shaffi, dat was Geef mij je angst. Nog een klassieker vorig jaar op nummer 75. André Hazes. Oorspronkelijk een Duitsstalig nummer gezongen door Udo Jürgens. Gib mir dein Angst. En toen dacht André, daar maak ik een Nederlandstalige vertaling van. En hij noemde het, heel toepasselijk, Geef mij je angst. Vorig jaar op 75.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek.

0: Top 1000 stemmen.
1: Sowieso legt dat daar wanneer op 73 vorig jaar in de Nederlandstalige Top 1000. En wat gaan ze dit jaar doen? Ik denk zelf dat hij hoger gaat komen. Ik schot hem in zo'n beetje tussen de 50 en 60. Dit jaar, afgelopen jaar 73, Flemming en Mart Hooghamer met 0 naar de 100% op 73. Ik heb er even nagekeken. Flemming stond er vorig jaar 5 keer in. En Mart Hooghamer 16 keer. Ja, ja, dat zijn de toppers in het Nederlandstalige circuit. Dat zijn de artiesten van nu die heel vaak staan genoteerd in de top 1000 van Ster NL Radio. Tot 4 uur, dan wordt nummer 1 losgelaten op je, de nummer 1 van vorig jaar. Je kan de lijst uiteraard meekijken via onze website www.nposterren.nl. En je kan ook stemmen via diezelfde website. Makkelijk is dat toch, hè? www.nposterren.nl. Minimaal 5, maximaal 25 titels. Je favoriete Nederlandstalige platen. Dan maken we daar samen een lijst van. En die gaan we uitzenden dus vanaf zondag 11 oktober aanstaande. Martje en Flemming op 73, 100%. Op 74 hadden we die topper van Django van een anderhalf jaar geleden. Als ik het anders zou doen, vind ik een hele mooie plaat van Django. En op 75 die klassieker van André Hazes, de koning André Hazes. En Geef mij je angst. 72, die was afgelopen jaar in handen van Rob de Nijs.

ook al wat hoger eigenlijk met deze plaat. Ik voel me rijk als een koning. Ik heb namelijk één truc als één woning. Henk Wijngaard, hij lag in het ziekenhuis. In augustus heeft hij een hartoperatie ondergaan. Het gaat gelukkig weer de goede kant op. Hij krabbelt langzamerhand weer op. Zijn herstel gaat voorspoedig. Fans moeten wel even wachten. Hij treedt nog niet op. Hij is in de vakkundige en liefdevolle handen van zijn levenslange vrouw. Zijn grote liefde Treintje. Henk rijdt op de truc en zijn vrouw heet Treintje. Merkwaardig altijd, maar goed. We wensen Henk uiteraard heel veel succes en heel veel sterkte met het herstel. En hopelijk snel weer op de bühne. Henk Wijngaard op 70. Ik heb een truc als mijn woning. Daarvoor 71. Een klappertje van Wolter. Wolly, wolly, wolly. Ik heb een hele moeilijke nacht gehad. Ik heb de hele nacht liggen dromen. Op 71. En Rob de Reis uit 1980 met Zondag zijn klassieker. Geschreven door Belinda Meuldijk. Toen ze net een relatie hadden. Toen was Rob weg naar een optreden. En toen schreef Belinda dit op de zolderkamer waar ze tijdelijk bivakkeerde. Na het stuklopen van haar vorige relatie. Ja, ja. Ook vandaag steek je het donderdag erop. Janneman tot een uur of 1 hier op Sterrendel Radio. Bijna 11:15. De beste 150 gooi je tot 4 uur vanmiddag van vorig jaar. De lijst van vorig jaar. En van deze plaat word ik altijd een beetje stil. Op nummer 69. Emma Heesters.

0: gisteren gemaakt werd. Corrie Konings en haar klassieker Mooi Was Die Tijd.
1: Top 1000 Stemweek.
0: Stond vorig jaar op nummer 67. Corrie Konings, geweldige vrouw uit Brabant. Daarvoor op 68 van een jaar of drie geleden. Frans Bauer en zanger Kafke gingen samen op vakantie. Is één keer gebeurd, was geen succes, denk ik. Ja, op vakantie leer je je vrienden kennen, hoor je wel eens. Van Brabant naar Bordeaux op 68 en op 69 die hele mooie plaat van een goed jaar geleden. Emma Heesters en Alles Wordt Beter. Feestelijke stemfinale dag voor de Nederlandstalige Top 1000. Stemmen kan tot vanavond 6 uur. www.npo-sterren.nl of via de app van NPO Luister. Je favoriete platen zijn meer dan welkom op die adressen www.npo-sterren.nl of NPO Luister, de app. En dan maken we met elkaar die lijst die we uit gaan zenden vanaf volgende week zondag 11 oktober aanstaande. De nieuwe editie van de Nederlandstalige Top 1000 hier op NPO Sterren NL Radio. Dit is de man die komende woensdag langskomt hier, woensdagmiddag. Hij stond vorig jaar met deze plaat op 66. Gerard Joling. Woensdagmiddag 4 uur is ze hier bij de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, uiteraard. Gerard Joling. En dit is op 66 vorig jaar. Maak

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht tussen Maastricht-Zuid en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid via Heerlen over de A79 en de A76. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website NPO Sterren.

Ja, mosterdsaus, ja, dat vind je dan lekkerder. Oké, okay, ja. Mensenlust is een mensenleven. Dus smakelijk eten als je lekker ligt te knagen, zit te knagen of staat te knagen. Waar ook ter wereld, waar je aan het werk bent. In de bouw of in de auto misschien wel. In de winkel. Schaftijd in Nederland. En dat is een lunchtijd in Nederland. Een perfecte gelegenheid om even je stem uit te brengen. Het kan nog tot 6 uur vanmiddag. Stemmen voor de Nederlandstalige Top 1000. Editie 2026 komt er bijna aan. Wordt samengesteld door de luisteraars van SterrenL Radio. Ga naar www.nposterren.nl of de app van NPO Luister. En laat daar 5, minimaal 5, maximaal 25 titels en artiesten achter. Dan maken wij daar de komende weken alle voorlopers erin getrokken. Een prachtige lijst van met fantastische platen. 1000 Nederlandstalige fantastische platen. En die gaan we uitzenden dus vanaf 11 oktober aanstaande. En onder alle inzenders, voor de mensen die er net bijgekomen zijn, onder alle inzenders die binnengekomen zijn vanaf 10 uur vanmorgen, halen we er eentje uit en die krijgt een prachtige speaker van ons. Een JBL-speaker. Die gaat er nog uit voor 1 uur. Dus als je denkt van zal ik wel stemmen, zal ik niet stemmen. Gewoon even stemmen. www.nposterren.nl. Je stemformulier staat al klaar. En dan halen we er voor 1 uur, vlak voor 1 uur, eentje uit. En die krijgt een prachtige speaker van ons. Een prachtige JBL-speaker. Dan ga je echt muzikaal en feestelijk het weekend in. Op deze vrolijke vrijdag op SterrenL Radio. Belinda Kinnaar op 63 vorig jaar. We doen tot 4 uur de lijst van vorig jaar. De bovenste 150. En daarvoor op 64 uit de jaren 80. Frank Boeien en Kronenburg Park. 62 zijn we aan toegekomen. De hofleverancier. Handjes in de

0: Nummer 60.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Tot.
1: Nummer 53.

Maria, Maria, Robert van Hemert en Zoete Zout Zuur. Vorig jaar op 53 en daarvoor op 54 Tino Martin met Zij Weet Het. En op 55 dat monumentale stuk popmuziek uit de late jaren 60. Orkest van Burt Page. En het geluid van Ramses Shaffy en Lisbeth List met de Evergreen, de Pastorale. Het beste uit de top 1000. Vanaf vanmorgen 6 uur hoor je de 150 grootste hits van vorig jaar. En stemmen kan hè, tot 6 uur vanmiddag. www.npoosterren.nl www.npoosterren.nl of via de app NPO Luister. En minimaal 5, maximaal 25 titels. Alles mag erin gezet worden. Vrije keuzes, geef het allemaal door. En uit alle inzendingen vanaf 10 uur vanmorgen haal ik zometeen tussen nu en 6 minuten een winnaar. En die krijgt een prachtige JBL-speaker. www.npoosterren.nl heb ik er nog een paar klaar liggen voordat Danny Blom op je losgelaten wordt. Op nummer 52 uit de roemruchte jaren 80. De strijd tussen Oost- en West-Europa. Het klein orkest met de klassieker Over de Muur. Vorig jaar in de top 1000 op NPO Sterren NL Radio. Eindigend op nummer 52.

Deze feestelijke, vrolijke vrijdag met de nummer 51 van vorig jaar, Wesley Bronkhorst en Amalia. De speaker die gaat eruit. Er is gestemd de afgelopen uren vanaf 10 uur vanmorgen door heel veel mensen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
2: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Dat weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Sterren NL verkeer met een flinke vertraging op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Knooppunt Batadorp. Vertraging van 32 minuten komt door een ongeluk. 2 rijstroken die zijn daar dicht.
0: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Danny Blom.
3: Ja, oké, zo'n file van 32 minuten, dat is natuurlijk

laatste 45 optredens in één carnaval. Het is het leven van Jan Biggel in de Notendop. Je hoort hem bij NPO Sterrenel tijdens de grote stemfinale dag van de Nederlandstalige Top 1000. Vorig jaar stond hij op 47. Goedemiddag, ik ben Danny Blom en we tellen af naar de nummer 1 van de Nederlandstalige Top 1000 van vorig jaar. Om zo even een beetje in de stemming te komen van die heerlijke lijst die we vanaf 11 oktober hier gaan uitzenden bij Sterrenel. Heb je gestemd? Bedankt voor het stemmen. Heb je nog niet gestemd? Doe het snel. Kan nog tot 6 uur vanmiddag via www.npo-sterren.nl. Deze plaat is ook weer veel gestemd. Dit jaar ook al door Hans, Agneta, Renate en Rick. Waar die dit jaar in de lijst staat, hoor je vanaf 11 oktober. Maar vorig jaar stond hij op 46. Frans Bauer en een trein naar niemandsland.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Goedemiddag. Fijn dat je luistert. Dit is de Nederlandstalige Top 1000 op Sterren NL. Nummer 44.
2: Met de vlag.

gekke voertuigen. Tino Martin bijvoorbeeld in een Range Rover. DJ Armin van Buuren die vliegt de wereld over in zijn eigen privéjet. Wat kan ook helemaal anders? Heel anders zelfs. Henk Wijngaard die kwam vroeger gewoon naar zijn optredens met zijn eigen gele, iconische Scania. Inclusief een podium en speakers en alles zaten erop. Klepje open, speakers aansluiten en gaan. Wat een mooie event, jongens. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp op 44 vorig jaar. En goed nieuws, Henkie is bijna weer helemaal de oude. Heeft er natuurlijk een tijdje uitgelegen, maar is van plan om binnenkort weer de bühne op te gaan. En dan komt het helemaal goed. Zonder die vrachtwagen trouwens. Die neemt hij niet meer mee tegenwoordig. Zometeen hier die prachtige tranentrekker van Marco Borsato. Dochters hoor je naar Monique Smit. Carousel staat op 3 en

0: Nederland. Normaal. Vooral in de beginjaren, toen waren ze echt helemaal gek, jongen. Waar je tegenwoordig echt dikke lichtshows hebt met laserspots en weet ik veel wat voor vette lampen allemaal. Was het in de beginjaren van Normaal heel anders. Hun lichtshow bestond namelijk uit een bouwlamp. Benny Joling moest die bouwlamp dan bedienen. Die deed hem dan aan en uit, waarschijnlijk door de stekker erin en eruit en te doen. Meer verlichting vonden ze allemaal niet nodig. Tegenwoordig is het allemaal wel een beetje anders. Want ja, het is inmiddels misschien wel een van de grootste Nederlandse bands van Nederland. Op 40 stonden ze vorig jaar Normaal. Dit is Oer het Hart bij Sterren NL.
1: Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg aaaah.

0: Stef Bos.
1: Ik lijk steeds meer op jou.
0: Papa. Stond op 36 vorig jaar in de Nederlandstalige top 1000. Waar je zometeen een liedje hoort waar misschien wel een van de grootste Amerikaanse artiesten ooit aan heeft meegewerkt, zonder dat ze zelf weet, Miley Cyrus. Hoe dat verhaal zit, je hoort zometeen bij NPO Sterrenhelm. Eerst op 35, Wimmy Bauma. Dit is de

had de single al ingezongen in de studio. Maar Emma, die moest nog op de band, maar die was op vakantie. Grote problemen. Toen dacht ze, nou weet je wat, we gaan wel een demo opnemen met de stem van misschien wel een van de grootste artiesten ter wereld. Miley Cyrus. Nou ja, goed nieuws. Gelukkig was dat AI. Zodat Emma een beetje een idee had wat de bedoeling ervan was. En dat heeft heel goed uitgepakt. Want laten we eerlijk zijn, dit klinkt toch veel beter dan Miley Cyrus, Emma Heesters. Op 34 in de Nederlandstalige top 1000 van vorig jaar. Yves Berendsen en Emma Heesters jorden alleen met jou bij NPO Sterren NL. En deze stond op 33. Ik verscheurde je foto. Koos Albers. Jij. Ja,

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer bij Sterren NL van de ANWB. De langste files op dit moment op de A27. Gorkum-Utrecht tussen Nieuwegein en Knoopend Rijns weer 33 minuten. Er is een ongeluk gebeurd daar. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 49 minuten. Komt ook door een ongeluk, maar de weg die is daar inmiddels weer vrij.
1: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Danny Blom.
3: En er liggen miljoenen lijken, ja, onder misschien wel...

0: Parijs. Je weet wel, de stad van de liefde. 20 meter onder die romantiek liggen namelijk de resten van miljoenen Parijzenaren. Hartstikke dood. Is vrij weinig hartslag te vinden. Ja, het is ook een behoorlijk grote tunnel onder die stad. 300 kilometer lang. En je kunt daar zelf ook rondlopen. Mag alleen maar 1 kilometer bekijken van die tunnels. Maar ik denk dat je daar ook wel gezien hebt. Beetje vrij dooie sfeer daar. Maakt hij deze grap echt? Ja, ik maak hem echt. Sorry. Welkom, je bent bij NPO Sterrenl. Ik ben Danny Blom. We tellen samen af naar de nummer 1 van de Nederlandstalige top 1000 van vorig jaar. Met Boudewijn de Groot zometeen. Avond naar André Hazes. Ik geloof in mij. Die stond vorig jaar op 30.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: We gingen terug naar het jaar van een revolutie.
1: An iPod, a phone, and an internet communicator. And we are calling it iPhone.
0: En we zaten de hele dag op Hive toen het nog wel leuk was. Wat kon je er ook alweer allemaal mee, Antje?
2: Ja, contact met vrienden en mooie plaatjes versturen en... We deden zelf plaatjes maken.
0: Het gebeurde allemaal in 2007. En daar kwam ook het liedje vandaan die je hoorde. René Schuurmans, Laat de zon in je hart. En deze is 10 jaar ouder van Frank van Etten.

ben even aan het rekenen geslagen. En dat is knap, want als ik echt goed kon rekenen, dan had ik wel een vak kunnen uitoefenen. 18 keer staan ze totaal in de Nederlandstalige top 1000 van vorig jaar. Donnie 8 keer, Yves 10 keer. Jonas erbij, Sterren NL met Nachtenlang. En die stond vorig jaar op 25. Dat betekent dat we bij de bovenste 25 van de lijst zijn aangekomen. De nummer 1 hoor je iets voor 4. En de nummer 24 hoor je nu. Foto van

zegt wie? Eduard Martinus Kattenberg, dat is de echte naam van Tino Martin, maar dat was wat te lang om af te kondigen. Vond de producer van Tino ook een jaar of 15 geleden. En toen dacht Tino, nou weet je wat we ervan maken? Maken er wel Tinus van. Zanger Tinus.

afgelopen drie platen hadden ook zomaar door een DJ achter elkaar in de kroeg gedraaid kunnen worden. Guus Meeuwis hoorde hij met Brabant, Jannes en Eleonora op 21 en zojuist op 20 John de Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dan André Hazes en misschien is zijn grootste hit wel Bloed, Zweet en Tranen. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Die plaat is namelijk nooit hoger gekomen dan de 18e plaats in de hitlijst in Nederland. En moet ik zeggen, dat is toch opvallend voor zo'n grote hit. Zondag zingen we allemaal weer mee tijdens de wedstrijd Nederland-Servië. Maar nu zingen we mee op Ster NL. Stond vorig jaar op 9.

Heb het echt gezien? Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Nederlandstalige hit aller tijden. Op NPO Sterren NL. Nummer 18.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met een paard. De eerste zin van het dorp van Wim Sonneveld. Die is ook gebaseerd op een echte ansichtkaart, hè? Alleen heeft hij dan de kar met het paard erbij verzonnen. Moet je nagaan. In 1965 werden er ook al dingen mooier gemaakt dan dat is. Maar ja, toen noemden we het nog geen AI. Wim Sonneveld bij Ster NL. Het dorp die stond vorig jaar op 18. Dit is Kido van der Graaf op 19.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt nog precies 3 uur om te stemmen op de Nederlandstalige Top 1000 via nposterren.nl. Even het verkeer met je doornemen met files. Dit zijn ze vanaf 30 minuten met een bijzondere oorzaak. A12 Duitse grens Utrecht tussen Knooppunt Velperbroek en Knooppunt Grijsoord 26 minuten vanwege veiligheidsmaatregelen. De weg die is daar dicht. A27 Gorkum Utrecht tussen Lexmond en Knooppunt Rijnsweer. Daar 30 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. De weg die is ook daar dicht. Je wordt omgeleid richting Almere Amsterdam volgen via de A2, de A9 en de A1. En de laatste van nu op de A50 een flinke Apeldoorn Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 64 minuten vertraging.
1: De Nederlandstalige Top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Ik heb hier een schilderij en er moet een verzekering op. Hebben jullie daar wat voor? Nou, heeft de verzekeringsmaatschappij even over nagedacht en wat bleek? Een verzekering bleek duurder te zijn voor het schilderij dan de maximale beveiliging voor dat schilderij. Hebben ze daar maar voor gekozen. Zorg toch nog eens even voor een lading werkgelegenheid waar je u tegen zegt. Dat is toch mooi. Mona Lisa, Robert van Hebert, stond op 15 vorig jaar. Zometeen, good old André Hazes, zeg maar niets meer. Maar eerst, Wesley Bronkhorst, trots op jou.
1: Trots op jou.
0: En dan koop op jou, Wes. Vergeet.

Heb je ooit zo vrolijk een heel ontroerend liedje gehoord? Het gaat over iemand die een vogeltje uit de vrieskou redt. Prachtig. Voor de kattige gemiste lunch. Voor ons een heel leuk gezellig liedje inmiddels. Senna staat op 12. In ieder geval, die stond vorig jaar op 12 in de Nederlandstalige top 1000. Met Kleine Vogel. Je hebt nog tot 6 uur om je stemlijstje in te dienen via www.npostern.nl. Gaan we zo meteen

0: eerst even door de stemlijstjes heen te bladeren van komend jaar. Onder andere opgestemd door Monica, Marco, Henk, Mieke, Marijke, Jeffrey, Anton, nog veel meer. Kan alleen maar goed nieuws betekenen voor Django Wachter in de aanloop van de lijst van komende week. De Nederlandstalige top 1000 van 2026. Hoor je hier vanaf 11 oktober. Vorig jaar stond hij op 9. En op 8 vorig jaar Rob de Nijs. En het werd zomer. Dan dat duurt nog even, Rob.
1: Ik leek

Amman en Jan, want we moeten voor 4 uur de nummer 1 van vorig jaar gedraaid hebben in ieder geval. Jan Smit die stond in ieder geval op 7 vorig jaar in de Nederlandstalige top 1000. Stemmen op die lijst voor komende week, die we vanaf 11 oktober gaan uitzenden. Doe je via www.npostern.nl. Zometeen lekker meezingen, beuken, om alvast in de weekendstemming te komen met Baila de Gasolina. Even serieus ga je horen. Maar eerst André Hazes. Precies, wel leuk als André Hazes dan het liedje zelf even aankondigt. André, gooi hem er maar in.

even en een liedje later ineens de hele tijd stil krijgt en aandachtig luistert en meezingt met Adio Amore Adio. Precies, de gigant van Noord-Nederland. Jannes, hij stond op 4 in de lijst van vorig jaar met Adio Amore Adio. In de top 3, op 3 vorig jaar, Yves Berendsen. Elke

En op 2 dus, Sven Verstegen, Likkerpep en Blikkendag. Je hebt nog tot 6 uur om je stem uit te brengen. Dat doe je via www.mposterren.nl. Dan hoor je over 2 weken wat de nummer 1 is van de Sterren LDL-talige top 1000 van dit jaar. Gaan wij de komende

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel daarvoor. We gaan gauw naar Helene de Geest. Want we hebben echt een hele drukke show vandaag. Op deze finale dag van de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. Helene, hoe is het nu op de weg?
4: Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar 550 kilometer file. Er zijn vooral grote problemen in de buurt van Arnhem. En dat komt omdat de A12 in beide richtingen dicht is bij knooppunt Grijshoord. Er is daar een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De vertraging is in beide richtingen ruim een half uur. Ook op de omliggende wegen is het daardoor heel erg druk geworden. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam ook een uur vertraging tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam. Komt ook door een ongeluk, daar zijn alle rijstroken weer vrij. De A27 Gorkum-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is de weg ook dicht en dat gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. Richting Almere kun je omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan neem je daarna de A9 en de A1. Tot slot de A50 van Os naar Arnhem. Veel vertraging is er tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. Je staat er een uur in de file en dat komt door de problemen op de A12.
3: Oh, het is een druk op de weg, zeg. Zullen wij erom even een feestje gaan vieren?
5: Dat moet wel, dat gaan we sowieso doen.
3: En we gaan ook nog Bluetooth speakers weggeven, heb ik gehoord. We hebben nog wat op voor. Ah, joh, ik zeg nou al veel te veel.
1: Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Perry Kramps.
3: Je hebt nog twee.

0: jongens, ik heb er zin aan!
1: Super Vrijdag!
2: Middag Marie, daar is je weer, je oude buiket! Gaan we even lekker klappen, bij de weekend!
3: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi! En daar gaat hij weer! Een nieuwe!

0: bij Marcel in de Morgen. Waarbij ik trouwens heel nieuwsgierig ben of Rien Saletta er daadwerkelijk in de lijst terecht gaat komen dit jaar.
1: Dat moet toch wel, Perry, kom
0: de
1: op.
0: De warme bakker. Ik ga Marcel wel een beetje helpen deze show. Geen enkel probleem. We hebben nog een reclamespotje.
1: Onze warme bakker, hè? Onze warme bakker.
0: Onze warme bakker van Rien Saletta. Misschien straks nog even draaien ook. Goed, verder gaan we straks nog even bellen, want we krijgen een primeurtje van Django Wagner.
1: Ja, is iets heel bijzonders.
0: In het leven van Django?
1: In het leven van Django is iets heel bijzonders gebeurd.
0: Muzikaal, privé, wat is het?
1: Dat ga je zo meteen horen.
0: Oké. Dus we gaan Django binnen nu in een paar minuten even bellen op SterrenNL. Verder gaan we nog Bluetooth speakers weggeven. Want, lieve mensen, het is nog minder dan 2 uur dat jij jouw stemlijstje kan inleveren bij ons op de website nposterren.nl. Ga je dat nu even doen, dan maak jij kans op een Bluetooth speaker. Maar dan moet je wel nu gaan stemmen. Ja. De website nposterren.nl. Doe daar minimaal 5, maximaal 25 liedjes invullen. Doe je lijstje eventjes bevestigen al daar. En dan zien wij dat hier binnenkomen op ons scherm.
1: Zeker. En je hebt dus nog tot 6 uur de tijd. Om 6 uur dan sluiten alle lijnen. Dus daarvoor moet je lijstje binnen zijn. Ja. Wij houden hierbij vanaf alles vanaf 4 uur. Die maken extra kans op een Bluetooth speaker.
0: Extra kans.
1: Extra kans.
0: Oké, dus ga nu naar de website nposterren.nl. Doe even stemmen op die Nederlandstalige top 1000. En wie weet heb je ons zometeen aan de lijn voor die felbegeerde, graag gewilde SterrenNL Bluetooth speaker.
1: Zijn de laatste, hè? De laatste.
0: De laatste.
1: Ja, zeker.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Wat een show vandaag, jongens. Ik heb er echt zin aan.

0: Vorig jaar stond hij 7 keer in de lijst. 7 keer in de Nederlandstalige Top 1000 met zijn hoogste notering op 169 Turk uit de kroeg. En ja, jij kon afgelopen week stemmen. En vandaag nog tot aan 6 uur, hè? Dus minder dan 2 uur, hè? Nog 1 uur en 3 kwartier ongeveer bij benadering. Kun je stemmen via de website nposterren.nl. En iedere stem die binnenkomt maakt extra kans op een Sterren NL Bluetooth speaker.
1: Dubbel zoveel.
0: Ik zal eventjes stemmen als ik jou was op de website nposterren.nl. Dan nu, lieve mensen, leuk nieuws uit artiestenland. We hebben iemand aan de telefoon. Dat is namelijk de enige echte Django.
2: Django. Ja, hallo, goedemiddag.
0: Hallo Django, een hele goede middag. Ja, om maar meteen maar met de deur in huis te vallen. Hoe is het met je?
2: Ja, heel erg goed.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En heel Nederland denkt nu, waarom belt Perry in 1 keer op vrijdagmiddag om 16:50 met Django Wagner? Django, jij hebt fantastisch nieuws te melden.
2: Ja, ik heb fantastisch nieuws. Ik ben open geworden van een klein zoon.
0: Oh ja, wat geweldig. Ja, mooi zeg. Wanneer is het geboren, Django?
2: Gisteren. Op de verjaardag van mijn oudste zoon. Dus het is zijn zoon. En die is op zijn verjaardag geboren.
0: Dat is, lijkt mij, het allermooiste verjaardagscadeautje die je ooit kan krijgen in je leven.
2: Ja, ik heb dit jaar hem niks hoeven te geven, want hij had het mooiste cadeau gehad, joh.
0: Ja, echt, hè. Een mooie cadeau kan je voor de rest van je leven niet krijgen, denk ik, ja. Hè. Nee. Alles, hoe is het gegaan, Django? Is alles goed gegaan? Met moeder en zoon maken het goed allemaal?
2: Alles gaat goed, ja. Ze maken het allemaal goed. Dus ja, het is gewoon supergoed gegaan met hun beiden.
0: Ja, en ik neem aan, Django, je hebt de kleine hummel al in je armen gehad, hè?
2: Ja.
0: Ja, wat voor gevoel geeft dat dan? Dat jij dan als opa Django voor de allereerste keer je kleinkind in de armen mag sluiten?
2: Ja, het is voor mij natuurlijk ook een hele nieuwe belevenis natuurlijk. Want ja, het is natuurlijk de eerste keer. En ja, dat is het mooiste van is. Dan denk je weer terug natuurlijk aan de tijd. En natuurlijk zelf natuurlijk je eigen kind natuurlijk op je arm hebt gehad.
0: Ja, zeker. Ja. Dan word je helemaal teruggenomen in die tijd van toen. Maar ja. Geeft dat jou dan ook misschien inspiratie voor muziek? Want je hebt natuurlijk de plaat Daar zijn vaders voor.
2: Ja,
0: ik voel nu een soort van versie Daar zijn opa's voor.
2: Ja, ik denk dat er wel van moet gaan komen.
0: Ja, hè? Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen
2: opa's dat kleine jongen, hè?
0: Nou ja, daar lijkt het wel op. Heb je dat wel in de planning om dat te doen? Want voel je dat om daar iets mee te gaan doen?
2: Nee, ja, je voelt het natuurlijk wel. Maar we gaan sowieso aan het einde van het jaar gaan we weer nog nieuwe muziek maken. En de inspiratie is er natuurlijk al. Dus wie zal het zeggen? Misschien is het volgende liedje wel een open liedje.
0: De grootste inspiratiebron is gisteren geboren. Hé, hey, mag ik nog weten, Django? Want dat weet ik nog helemaal niet. Wat is de naam van de kleine spruit?
2: Romaldo. Dus niet Ronaldo met een N, maar Romaldo met een M.
0: Romaldo, wat een prachtige naam, zeg. Ja, het gaat dus goed met moeder en zoon. De bevalling is goed gegaan. Django Wagner is opa geworden. Namens iedereen hier bij Sterrenl Radio Django van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel allemaal, dankjewel.
0: En ga er echt intens van genieten, want ik heb dus begrepen, als je opa wordt of oma wordt, dat is echt zo prachtig mooi. En onthoud, je hebt de lusten, maar Django, niet de lasten.
2: Nou bedoel ik.
0: Dat is zo. Django, ik wens je een heel fijn weekend en ga lekker genieten van die kleine Romaldo, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: En een hele fijne dag, hoi hoi.
2: Hoi hoi.
0: Dit zijn de warme klanken van Django Hoofdsterren. Dit is Bachata, Bailando.

0: daarom doen we het over het algemeen goed. En dit was best een hit voor hem hoor. Monica! Het is bijna 16:30. Dat betekent, lieve mensen, dat je nog precies 1,5 uur hebt om jouw stemlijstje door te sturen via de website nposterren.nl. Stem daar op de Nederlandstalige top 1000 en maak erbij kans op de laatste Sterren NL Bluetooth speakers.
1: En het is belangrijk als je met je e-mail stemt dat je later ook even in je e-mail het bevestigt, zodat hij ook zeker weet dat binnenkomt.
0: Precies. Als jij nu stemt, dan maak jij binnen nu en 10 minuten kans op die Bluetooth speaker. Dus ga nu naar onze website nposterren.nl. Doe jouw stemlijstje inleveren, minimaal 5, maximaal 25 liedjes. En dan bellen wij dus binnen nu en 10 minuten gegarandeerd iemand die dus de SterrenNL Bluetooth speaker heeft gewonnen. Zorg ervoor dat iedereen stemt. Je vader, je moeder, je oom, je tante, je broertje, je zusje, je beste vriend, vriendin.
1: Ga als een soort grote clubactie langs de deur en zeg: hey, heb je al gestemd voor de Nederlandstalige top 1000? Nee, nou doe nog even, nu kan het nog.
0: Precies, en dat kan dus tot 6 uur vanavond. NPOsterren.nl. Ik draai even de 124 uit de lijst van vorig jaar. Henk Dissel, dit is een bom.

0: Toen dacht ik altijd dat het werd gezongen door een meisje.
1: Nou, ik dus ook.
0: Oh ja, echt waar?
1: Ja, serieus.
0: De shorts, come on, Savaapster NL. En zie je achter, zie je ook het albumhoes op ons scherm. Zie je dat? Vier jongetjes die dit dus hebben gezongen. En misschien staat hij dit jaar ook nog wel in de Nederlandstalige top 1000.
1: Dat moet haast wel. Zullen we eens kijken waar hij vorig jaar stond?
0: Ja, waar stond hij vorig jaar?
1: Leuk om te checken. Dat had ik eigenlijk gewoon al voor mijn neus moeten hebben.
0: Maar maakt toch niet uit, joh. Hij
1: stond er sowieso in vorig jaar.
0: Hij stond erin?
1: Ja, 100%. Want ze stonden namelijk op 474.
0: Oh! Justum! Nou, we hebben dus twee Bluetooth-speakers weg te geven. Dus we gaan eens even kijken waar die naartoe mag eventueel. Wie heb ik aan de lijn, Wout?
1: We hebben aan de lijn Barry uit Dordrecht.
0: Hey, Barry!
2: Hey, Perry!
0: Barry! Hoe is het, jongen?
2: Ja, lekker man. Ik zat met mijn schoonvader en de vrouw lekker naar jou te luisteren. En toen dacht ik, weet je wat, we sturen eens wat in.
0: Ja, nou ja, je hebt een stemlijstje ingeleverd voor de Nederlandstalige top 1000. Vond je het te doen of waren de keuzes voor jou eigenlijk meteen al duidelijk waar je op ging stemmen?
2: Nou ja, laten we zo zeggen, de Nederlandstalige muziek heeft zoveel keuze en er zijn zoveel hits dat ik toch wel even moest zoeken. Maar ik heb toch wel echt een paar klappers uitgekozen.
1: Ja, ze zijn mooi hoor.
0: Ja, precies, want wat staat er allemaal in, Wouter? Wat zie je voor je staan?
1: Ik zie Henk Wijngaard, Nachtrijders. Ja, top.
2: Ja,
1: Marco Borsato, Je hoeft niet naar huis vannacht.
0: Voor wie is die Je hoeft niet naar huis vannacht?
2: Voor die eerste? Ja, die is natuurlijk voor mijn vrouw. Ja.
1: Goed.
0: Voor je vrouw, heel goed.
2: Ja.
0: Beetje persoonlijke tinten in je stemlijstje. En ik zie ook Yves Berendsen met Verlangen.
1: Mooi.
0: Dat is mooi.
2: Ah ja, nou een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk. Hè. En Yves is natuurlijk gewoon een fantastische gozer. En wat een stem, ja.
0: Ja, dat is bizar. En die ook zijn deelname, hè, de beste zangers. Het is goed dat hij meedoet. Hij laat daardoor echt eventjes ook een andere kant van zichzelf zien. Maar goed,
2: ook, zeker.
0: Daar hebben we het niet over, Barry. We hebben het over de Nederlandstalige top 1000. Het begint dus volgende week zondag. Heb je er een beetje zin in?
2: Ja, nou echt, de wekker die staat.
0: Dat
2: absoluut,
0: snap ik.
2: Het staat met dikke stift in de agenda.
0: En hoe lekker zou het zijn dat jij zou kunnen luisteren naar die Nederlandstalige top 1000 via de SterrenL Bluetooth speaker. Wil je dat ding hebben?
2: Nou, dat zou ik toch wel heel mooi vinden.
0: Je kan hem krijgen! Ja! Jij krijgt een SterrenL Bluetooth speaker.
2: Geweldig, man. En, nou, fantastisch.
0: Dankjewel ook, hè, voor je stemlijstje.
2: Ja, geen probleem. Hartstikke leuk.
0: En jaag mensen even aan om te gaan stemmen, Barry. Pak even je podium. Jaag mensen even aan.
2: Ja. Dames en heren, stem vooral eventjes op Ferry de Roze Flamingo. Want dat zijn het twee van zulke leuke jongens te zijn die dat liedje hebben gemaakt. Echt, dames en heren, mocht je nog kunnen stemmen, doe het dan nu, hè, want je hebt nog even de tijd. Ferry de Roze Flamingo van Barry Vest en Tim Schalk.
0: Juist, www.mposterren.nl. Wens je een mooie dag, hè! Doei, doei!
2: Doei, doei!
0: Doei, doei!

0: en Party Dent op NPO Stereo Radio. We gaan natuurlijk nog een Bluetooth speaker weggeven. Dat doen we straks in het volgende uur. Blijf stemmen op de website nposterren.nl. Het kan nog 1 uur en een kwartier. Nog 1 uur en een kwartier. Ik zeg het nog maar even voor de duidelijkheid.
1: Dus om het nog dramatischer te maken, nog 5 kwartier.
0: Precies. Stemmen. Dat doe jij op nposterren.nl, de website. En win erbij dus een fantastische SterrenL Bluetooth speaker. Maar dat is niet alles wat we weg gaan geven vandaag. We geven ook nog eens een SterrenL prijspakket weg als jij meespeelt met de quiz. We hebben een leuke Nederlandstalige top 1000 quiz in elkaar gebakken. En die gaan wij misschien wel met jou spelen. Als je mee wilt spelen met de quiz, dan stuur jij nu in de NPO Luisterapp het woord quiz. Spreek ik jou binnen nu in een minuut of pak een beet 5 à 6. Dan maak jij dus kans op het felbegeerde SterrenL prijzenpakket.

0: deze vrouw heeft neergezet. Het is de allereerste vrouwelijke artiest die de Johan Cruijff Arena weet uit te verkopen. Roxy Dekker, you're the bare minimum of sterren.
1: De vrijdagmiddagquiz.
0: Ja, ook op deze vrijdag, de finale dag van de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. Stem nog even, hè? NPOsterren.nl. Spelen wij ook de quiz, de vrijdagmiddagquiz, helemaal in het teken van die Nederlandstalige Top 1000. Daarvoor hebben we aan de telefoon Boudewijn. Boudewijn woont in Gramsbergen en hij is bedrijfsleider bij Spoorveiligheid. Boudewijn, een hele goede middag.
2: Hey, goedemiddag. Hey.
0: Neem maar heel even mee, Boudewijn. Gramsbergen, ik spreek het uit, maar ik ben er nog nooit geweest. Waar ligt het precies?
2: Dan moet je eens doen.
0: Ja, is het een leuk toeristisch iets om naartoe te gaan?
2: Ja, het is wel gezellig. Gezellig dorpje, zeker.
0: Waar ligt het?
2: Je kan tussen Hardenberg en Coevorden. Of Hardenberg, Coevorden en Emmen, die kant op.
0: Oh, ja. Coevorden ben ik wel eens geweest. Daar ben ik wel eens in de buurt geweest. Ja, precies. Nou, lekker bezig, Boudewijn. Onderweg naar huis om een goudgele rakker naar binnen te slokken.
2: Dat heb jij wel goed.
0: Ja, een drukke werkweek gehad. Of viel het wel mee deze week, Boudewijn?
2: Ja, bij ons in de herfstvakantie zijn wel drukke weken. De naderende herfstvakantie, dus we zitten niet stil, laten we het zo zeggen.
0: Nee, precies. Nee, je zit bij Spoorveiligheid. En ik roep altijd gekscherend, als de herfst begint in Nederland en er vallen bladeren op het spoor, dan zie je altijd dat er heel veel treinen uitvallen. Waar heeft dat mee te maken, Boudewijn?
2: Blaadjes.
0: Oh, serieus? Ja.
2: Ik weet het, is eigenlijk niet onze tak van sport. Wij helpen eigenlijk aannemers om een veilige werkplek te creëren.
0: Zodat
2: wij geen last hebben van. Dus vooral als er werkzaamheden zijn door aannemers, ombouw van stations en sporen, et cetera. Ja, dan komen wij in beeld.
0: Oké, interessante baan, Boudewijn. Dan heb ik het idee dat jij het nog wel eens best heel goed kan gaan doen met deze vrijdagmiddagquiz. Je wordt wel een beetje aan de tand gevoeld over de Nederlandstalige Top 1000. Heb je ze allemaal beluisterd de afgelopen jaren?
2: Nee, maar ik denk dat kennis wel goed zit, hoop ik.
0: Ja, Oké. Nou ja, als jij er klaar voor bent, dan gaan we hem spelen, Boudewijn.
2: Yes, kom erop.
0: All right, de vrijdagmiddagquiz met Boudewijn. Je krijgt 2 minuten. Iedere vraag mag je 1 keer passen. Heel veel succes. Welk nummer stond er als allereerst op nummer 1 in de Nederlandstalige Top 1000 in 2022? Dus de allereerste nummer 1 ooit.
2: Geen idee.
0: Je mag passen. Pas. Je mag er 100 naast zitten. Op welke plek stond de kabouterdans vorig jaar in de top 1000?
2: Nummer 722.
0: Zeg je nummer 722? Nope. Nee. 967. Hoe vaak stond Kees de Bever vorig jaar in de Nederlandstalige top 1000?
2: 1 keer.
0: Geen 1 keer. Noem een vrouwennaam dat ook een titel is van een liedje uit de top 1000.
2: Linda.
0: Zeg je Linda? Dat klopt helemaal. Stond Jannes meer of minder dan 15 keer in de top 1000 van 2024? Dus meer of minder dan 15 keer?
2: Meer.
0: Klopt inderdaad, 26 keer. Welk nummer dat gaat over snacks bij een tankstation was vorig jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de Nederlandstalige top 1000?
2: Tankstation van Nico?
0: Ja, het gaat over snacks bij een tankstation.
2: Nee, pas.
0: Pas. Welk nummer heeft al 2 jaar op rij op nummer 1 gestaan? Vorig jaar nog bijvoorbeeld.
2: Ja, kom ik zo op. Mag ik ook passen, toch?
0: Tuurlijk, passen. Ja, wat was vorig jaar de nummer 1000 van de Nederlandstalige top 1000?
2: Geen idee.
0: Je mag hem passen, dan gaan we naar de eerste gepaste vraag.
2: Nou, passen we gewoon.
0: Welk nummer, dat is de eerste gepaste vraag, welk nummer stond er als allereerst op nummer 1 in de eerste editie van de Nederlandstalige Top 1000 in 2022? De allereerste nummer 1.
2: Ik zeg Avond van Boudewijn de Groot, geen idee.
0: Helaas. Welk nummer, dat gaat over snacks bij een tankstation, was vorig jaar de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 1000?
2: Nee, geen idee.
0: Je mag gokken.
2: Over snacks. Ik loop even vast. Geen idee.
0: Boudewijn, wat ongelooflijk jammer. Oh, het is niet gelukt.
2: Helaas.
0: Maar je hebt er wel 2 goed. Dat moet ik wel zeggen. Ik ga er eventjes doorheen hoor. De allereerste nummer 1. Dus de nummer 1 in de allereerste editie in 2022 was Kleine Jongen van André Hazes.
2: Aha.
0: De kabouterdans stond op nummer 967. Ja. Kees de Bever stond vorig jaar geen enkele keer in de Nederlandstalige top 1000. Dat was een beetje een instinker. Nou, de vrouwendame had je inderdaad goed. Onder andere Linda, naast Anne, Rosanne, Suzanne, Annabella, Amalia, Santa Maria. Noem het maar op. Jannes stond er meer dan 15 keer in 2024, namelijk 26 keer. Nou, dat plaatje over snacks bij het benzinestation was natuurlijk even serieus. Baila de Gasolina.
2: Oh, ja.
0: 2 jaar op rij op nummer 1 was Marco Schuitmaker. Ja, inderdaad, Engelbewaarder. En de nummer 1000 vorig jaar was Jannes met Wel of Niet.
2: Helaas.
0: Hey, het mag dan nu niet zo zijn, maar probeer het gewoon een andere keer nog een keer, ja?
2: Absoluut, doen we.
0: Zullen we dan samen even de kabouterdans dansen?
2: Ja, is goed.
0: Ah joh, hey, het is vrijdagmiddag. Laten we er gewoon even ingooien op Ster NL. Ik wens je een heel mooi weekend, hè. Geniet ervan.
2: Hetzelfde.
0: Doei, bye, bye.
2: Hoi.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel ervoor. Dan gaan we naar Helene de Geest. Zij zit bij de ANWB. Helene, hoe is het nu op de weg?
4: Er staat bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en de afrit Oosterbeek is het oponthoud 25 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Waterberg 3 kwartier vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Op de A27 Gorkum Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 1/2 uur vertraging door een ongeluk. Op de A50 Os Arnhem tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoorn 3 kwartier vertraging. Op de A348 Doesburg Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 1 uur vertraging. En ook bij Arnhem op de N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort 3 kwartier vertraging.
3: Nou, dankjewel Helene. Heel veel sterkte als je in de file staat. Het is 5:02 op deze vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag 2 oktober. Het is de finale dag van de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. En op dit moment heb je nog 1 uur om jouw stem door te geven. Ga ervoor naar de website nposterren.nl en je doet het niet voor niets. Niet alleen jouw favoriete plaat maakt een kans om in die lijst terecht te komen. Ook jij kan in de prijzen vallen. Jij kan de Sterren NL Bluetooth speaker winnen. Zorg ervoor dat je nu stemt. Ga naar de website nposterren.nl. Succes!
5: De Nederlandstalige Top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000. Via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: en mee naar het weekend.
1: Super vrijdag.
0: 5, 4, 3, 2.

0: letterlijk, we zijn er bijna aan het einde van de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000.
1: Top 1000 Stemweek.
0: Je kan nog nu jouw lijstje insturen. Dat doe je via de website nposterren.nl. Maakten wij gelijk kans op een SterrenL Bluetooth speaker. En geloof me, die wil je hebben om die week lang naar de beste Nederlandstalige liedjes te kunnen luisteren. Zondag 11 oktober gaan we starten om 12 uur middags. Dan geeft Marcel de Vries het startsein voor de lijst der lijsten. De lijst met de allerbeste liedjes in onze eigen taal gezongen. De hele week zijn we al op pad om wat artiesten op te zoeken. En ook vandaag bellen we nog met wat leuke artiesten. En ik dacht meteen, ik ga even een van toch wel de beste vrienden van SterrenL Radio bellen. Dames en heren, Pascal Redeker!
2: Ja, ja. Hey man.
0: Pascal, goedemiddag. Jij bevindt je op een trainingsveld. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen door deze of geen.
2: Ja, nee, ik sta op trainingsveld. Ja, mijn zoon, ik heb twee zoons natuurlijk.
0: Ja.
2: Eentje is keeper, ander is voetballer. En nu was de voetballer aan de beurt. Die is lekker aan het trainen bij de voetbalschool. Dus die is lekker bezig. En nou, die andere kwam net uit school. Dus ik ben met die andere, ik ben zelf ook keeper. Heb ik net even lekker keepersoorlog gespeeld. Dus,
0: Ik kom er net
2: eigen tas.
0: Zo leer ik nog eens wat meer, vind ik. Je bent dus eigenlijk ook in je privé-tijd keeperstrainer, Pascal.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Ja, ik ben afgestudeerd bij de KVB als keeperstrainer.
0: Ook groot fan van Ajax, hè, bij jou thuis. Ja. Is dan ook de wens heel groot bij je kids om misschien ooit eens een keertje gescout te worden of zo? Daar denk ik nu in één keer over na.
2: Ja, dat... Dat is nu ook al gaande, moet ik eerlijk zeggen. Dus, mijn keepertje, die doet het heel erg goed. Die heeft bij een organisatie zo goed gekiept. Dat alle scouts, er waren er 7 en 6 van hem, 6 van die coaches, scouts die kozen voor hem.
0: Dus
2: dat is best wel grappig. Ja, dus namelijk gaat hij weer een fase verder. Dus nu gaat hij tegen BVO'tjes. BVO, dat is betaald voetbalclubs, gaat hij spelen. Dus wel leuk.
0: Wat ontzettend gaaf zeg. En wie weet, binnen de kortste keer collega van Marc-André Ter Stegen. Hè? Je weet het nooit.
2: Dat zou maar kunnen. Dat is wel leuk toch?
0: Zeg Pascal, we gaan het even hebben over de Nederlandstalige Top 1000. Heb jij zelf ook al je stemlijstje ingevuld voor dit
2: natuurlijk.
0: Jaar?
2: Natuurlijk. Ja. Ik heb alleen maar op mezelf gestemd.
0: Nou, dat mag ook, hè? Zegt niet dat dat niet mag. Maar
2: dat is een grapje.
0: Als je nou kijkt naar andere platen, Pascal. En vorig jaar stond je er 5 keer in. Ja. Met de hoogste notering voor jou op nummer 280. Kijk om je heen. Maar welke andere platen gun jij het ontzettend om dit jaar in die lijst terecht te komen?
2: Ja, van mezelf bedoel je of van anderen?
0: Ja, van anderen, ja, zeker.
2: Nou ja, ik ben altijd een ontzettende Hazes-fan. Ik ben een ontzettende 3J's fan. Jan Smit. Maar ja, die staan er eigenlijk altijd al geregeld in. Dus daar, bijvoorbeeld luister ik altijd nog steeds naar een van hun eerste albums. Volgens mij was het zelfs een eerste album van de 3J's. En daar staat Tinteling op. Het Goede Leven. Dat zijn plaatjes waarvan ik denk van, nou, die hadden misschien wel wat meer aandacht mogen hebben. En ik denk niet dat die erin staan. Dat zijn echt albumtracks hoor.
0: Ja,
2: dat vind ik bijvoorbeeld hele, hele mooie tracks van de 3J's. En dat is geëikt, hè. Dus, maar ja, die staat er denk ik wel 100.000 keer in, bij wijze van spreken.
0: Ja, goed, dat hij erin staat is zeker. Maar mede door jouw stem kan je wel bepalen of die hoog of laag in die lijst terechtkomt. Wat is volgens jou nou het allermooiste liedje van André Hazes dan, Pascal?
2: Goed, dat iedere dag vooral dat. Maar de laatste tijd luister ik weer heel erg naar wat een ander ook zegt. Wat een ander ook zegt, laat ze gaan, laat ze doen, laat ze praten.
0: Ik denk ook in welke fase van je leven je zit. Hè? Is dat afhankelijk welke Hazes-plaat je heel erg mooi vindt? Dat is het mooie van de muziek van Hazes.
2: Kleine jongen blijft altijd wel heel erg vier bovenaan staan. Die zing ik eigenlijk bijna ieder optreden wel. En Rode Licht, weet je wel, dat soort platen. Die verdienen gewoon een hoge notering in die lijst, denk ik.
0: Hey, en als je nou een plaat van jezelf mag noemen, welke mag absoluut niet ontbreken in die Nederlandstalige Top 1000?
2: Van mezelf?
0: Ja.
2: De nieuwe Krijter, de Badkamerkraat, natuurlijk. Weet je, die is afgelopen jaar zo goed gegaan. En dat heeft mijn luisteraars op Spotify zo omhoog gekrikt. Dat ik denk van, nou, die verwacht ik eigenlijk wel in de top 200 zeker.
0: Ja, ik zei het net tegen Wouter dat we jou gingen bellen. Hij zei meteen, nou, dan gaan we die badkamerkraan gaan draaien.
3: Dus,
2: leuk, hartstikke goed. Ja,
0: en
2: ook bij jullie op Stage, ontzettend goed gedraaid. En,
0: absoluut.
2: Ja, en tijdens optredens doe ik hem als eerste. En als ze heel erg enthousiast zijn en heel erg leuk publiek zijn, doe ik mijn laatste nog een keertje, weet je wel, als extraatje. Dus hij loopt hartstikke goed en mensen zijn er hartstikke blij mee. Dus hij werd ook precies op het goede moment werd hij uitgebracht in april, vlak voor de zomer. Dus dan wel niet de zomerrit, hè, want er waren er 2 anderen. Maar weet je, als goede derde of vierde kabbelt hij er mooi achteraan. Weet je wel, dus ik ben er hartstikke trots op.
0: En je zou het maar hebben, een badkamerkraan waar bier uitkomt.
2: Ja, dat is wel lekker.
0: Lekker, man. Dat is een droom van iedere man, denk ik, Pascal.
2: Stel maar speciaal met al die kratten.
0: Motiveer de luisteraar voor SterrenL dan nog even om te stemmen op die Nederlandstalige Top 1000. Ze hebben nog 3 kwartier. Pascal, pak je podium.
2: Nou, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik het nog niet gedaan heb. Maar mocht je het nou nog niet gedaan hebben, dames en heren, ga het nog even stemmen. En als je dan denkt van, nou, ik heb nog één of twee plekjes over, denk dan ook even aan mij. Aan de badkamerkraan of naar de kroeg, of misschien wel kijken om je heen. Ik zou zeggen, stem nog even de laatste 45 minuutjes, jongens. En doe dat via sterren.nl.
0: Yes, dankjewel Pascal. En succes op het voetbalveld!
2: Jojo!

0: Guido van der Graaf, wat een lekkere platen zitten. Goede samenwerking, beter af alleen. Afgelopen week was er nog een collega van ons op Ster NL Radio. Het voelde eigenlijk alsof ze nooit was weg geweest bij ons. Want ze heeft hier een radioprogramma gehad, een aantal jaar geleden.
1: Zeker, met Jan Paparazzi. En het was een leuke weerzien met die twee. Jan kwam af en toe binnen.
0: Dat is fantastisch.
1: Maar Monique kan het gewoon heel goed.
0: Ze kan het.
1: Alle vier deed het goed trouwens.
0: Zij kan van alles, hè. Monique kan van alles presenteren, zingen, radio maken. Maar wat me dus opviel, ik weet dat... En niemand tekort doen die van de week heeft gezeten. Marco Schuitmaker niet. En ook
1: Samuel en Sven.
0: Maar ik heb dus met Sven Verstegen dus een gesprek gehad. Die wilde vroeger altijd radiomaker worden, wist je dat?
1: Ja, dat weet ik. Dat heeft hij me gisteren verteld.
0: Ja, dat was zijn grote wens. En is dat dus gisteren eigenlijk een beetje uitgekomen voor hem?
1: Ja, hij deed, moet ik ook eerlijk zeggen, hij deed echt heel goed, Sven.
0: Ja, hij deed het fantastisch. Sven Verstegen was hier ook in de studio voor de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. We gaan straks een Bluetooth speaker eruit gooien voor de mensen die nu nog stemmen op onze website. Het kan tot 6 uur vanavond, dus nog pak een beet 40 minuutjes. www.mposterren.nl. Zometeen gaan we er even bellen met een hele gezellige Brabantse dame.
1: Oeh.
0: Ja. Alles heeft een reden.
1: Ik wilde zeggen, heeft het een reden? Maar goed, ja.
0: Alles heeft een reden.
1: Je hebt er wel.
0: Reden genoeg ook om deze even te draaien. Wat een plaat is dit. René Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken op Sterren.

0: ze terecht komt. Maar ik denk het wel, René Vroger. En alles kan een mens gelukkig maken.
1: Top 1000 stemweek.
0: Yes, lieve mensen. Nog een half uurtje kan jij je stem uitbrengen op die Nederlandstalige Top 1000. Ga ervoor naar onze website mposterren.nl en zorg ervoor dat jouw favoriete artiest heel hoog in die lijst terecht gaat komen. We hadden net nog Pascal Redeker aan de telefoon en ik dacht, joh, weet je wat? Ik ga eens even onze kleine vogel bellen. We gaan eens even contact leggen met Brabant. Dames en heren, aan de telefoon, Senna! Senna, hallo! Hoe gaat het met jou?
2: Ja, hartstikke goed. En met jullie?
0: Ja, ik mag eigenlijk niet klagen. We zitten hier in een bommetje volle studio. Want we hebben nog een kleine verrassing zo meteen hier op de zender. Want ik deed net een belrondje met wat artiesten van mogen jou verbellen. Waaronder dus jou, Senna. Leuk dat we eventjes mogen bellen. En toen had ik dus iemand aan de telefoon. En die zei, ja, ik zit nu in Amsterdam. Zal ik gewoon even lekker naar Hilversum komen? Dus die hoor je zo meteen hier. Hij is al aanwezig in de studio. Senna, wat was je aan het doen?
2: Sorry. Ik was aan het koken.
0: Oh, wat staat er op het menu vanavond in huis van Senna?
2: Vanavond staat er op het menu een biefstukje met gebakken aardappeltjes en een vers gemaakte salade.
0: Oh, nou, ik zie het adres zo meteen wel verschijnen. Ik heb nu al honger.
2: Altijd welkom.
0: Hey Senna, je stond vorig jaar in de lijst van 2025 8 keer genoteerd in de Nederlandstalige Top 1000. Het zou zomaar kunnen zijn dat je er dit jaar wel weer meer in staat, want je hebt wat nieuwe platen ook uitgebracht. Je bent druk bezig geweest, je was bij het muziekfeest. Hè, en ze graag gezien de gast bij StarNL Radio. welke plaat van jou is nou jouw absolute favoriet, waarvan jij zegt die moet echt in die lijst terechtkomen?
2: Nou ja, ik wel die kleine vogel.
0: Ja, die moet beslist in die lijst. En als jij zelf nou zou kunnen kijken op welke plek je hem neer zou zetten, hè? Waar zou je zelf kleine vogel neerzetten in die
3: vorig
0: lijst?
3: Vorig jaar op 12 stond hij.
0: Ja, vorig jaar op 12.
2: Zo, oh ja, hij stond vorig jaar op 12 hoog.
0: Ja.
2: Als ik zelf zou mogen kiezen. Nou ja, het liefst natuurlijk gewoon op 1.
0: Ja. Nou, zeg nooit. Wie weet zijn mensen heel blij met jouw muziek en hebben ze massaal op jou gestemd, dus sta je op nummer 1. Het kan natuurlijk wel, hè, Senna.
2: Ja, je weet het ooit niet, hè? Het kan altijd.
0: Hey, als je nou kijkt naar jouw andere muzikale kennis, jouw andere muzikale wensen, welke platen vind je dat die allemaal in die Top 1000 terecht moeten komen? Wat is nou buiten om muziek van jezelf een plaat of een artiest die jij heel graag hoort in die Nederlandstalige Top 1000?
2: Ja, eigenlijk het liefste gewoon iedereen. Maar je gunt het elkaar ook allemaal zo, weet je wel?
0: Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt. Het is niet zo dat jij een voorkeursbehandeling geeft aan iemand. Je zegt, joh, ik gun het eigenlijk al mijn collega's wel die zo hard werken aan de muziek.
2: Ja, je weet zelf heel goed hoe het gaat en hoeveel tijd en moeite erin zit. Dus je weet gewoon hoe hard je er allemaal voor werkt. Dus het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit wie waar staat. Het is gewoon al lang weer een overwinning en weer een soort van prijs dat je dan toch in zo'n lijst terechtkomt.
0: Ja, precies, ja. Het is de lijst met de allerbeste Nederlandstalige muziek ooit gemaakt. Vorig jaar op nummer 1 de Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Dit jaar wordt het denk ik heel erg spannend, hè? Want dit jaar heeft de Nederlandstalige muziek wederom is echt als een raket gegaan qua populariteit. Heel veel liedjes die ontzettend populair waren. Cheerio, Zandloopster, Zwoele Zomernachten. Maar wat is volgens jou de nummer 1 dit jaar? Doe eens een gokje. Wat denk jij wat volgens Senna de nummer 1 gaat worden in de Nederlandstalige Top 1000?
2: Denk Cheerio van Justin.
0: Ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Ja, ik weet het nog helemaal niet. De stemmen die worden zometeen na 6. Dan gaan ze echt letterlijk allemaal al geteld worden. En ergens in de aanloop naar komende zondag zullen wij weten als DJ's van StarNL hoe de lijst er een beetje uit gaat zien. Nou goed, Cheerio, ik zal noteren. Senna, komt helemaal goed.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, ik zal zeggen, de stemlijst is nog een half uurtje open. Precies vanaf nu, het is 17:30. Om 6:00 sluit de lijst. Senna, motiveer nog even de luisteraar van StarNL Radio om even te stemmen op die Nederlandstalige Top 1000. Pak je podium.
2: Ja, jongens, stem allemaal even op die lijst. We weten allemaal hoe hard iedereen ervoor werkt. En ik waardeer het enorm dat iedereen zo luistert en de muziek meezingt en het kent. Dus ik ben al lang blij dat jullie de moeite nemen om überhaupt te stemmen. Maar als je nog niet gestemd hebt, dan zorg even dat je hem snel uitbrengt. Want anders staat dadelijk jouw favoriete liedje er niet in. En dat zou natuurlijk jammer zijn.
0: mposterren.nl. Daar kun je je stem uitbrengen en kans maken op een Bluetooth-speaker nog. Die gaat er zo meteen nog uit. Senna, jij zei, jullie mogen zelf kiezen welke plaatje van mij gaat draaien. Ik vond wel dat hij een beetje laag stond afgelopen jaar. Want het is mijn favoriet van jou. Dat is de nummer 734 vorig jaar. Heb je dan enig idee over welke plaat ik het heb?
2: Ik heb echt werkelijk waar geen idee.
0: Geen flauw idee. Dat is deze. Ik vind dit zo'n lekker plaatje.
2: Dronken van de liefde.
0: Zo is dat, dronken van de liefde.
2: Geschreven door René Kars.
0: Ah, oh, wat een lieverd. We missen hem ontzettend. Senna, fijne avond.
2: Jullie ook.

0: was vorig jaar de nummer 689 in de Nederlandstalige top 1000. Dat interesseert me echt geen ene reet. En daarvoor hoorde je Dronken van de Liefde van Senna. Die dus is geschreven door deze René Karst.
1: Ah, mooie muziek heeft hij gemaakt.
0: Ik zou het echt heel leuk vinden als René ook dit jaar echt heel hoog eindigt in de Nederlandstalige top 1000. Vorig jaar de hoogste notitie 91. Liever de dik in de kist samen met Stef Eckel. Dus hoe mooi zou het zijn als een plaat van René nog hoger staat dan dat.
1: Ik heb erop gestemd op Liever de dik in de kist. En op Artje voor de Sfeer. En op Samen Zeilen. Samen Zeilen.
0: Oh, die
1: is mooi.
0: Samen zeilen. Ja. Nou, doe even snel stemmen, hè. NPOsterren.nl. En we gooien binnen nu in een kwartier ongeveer een mooie Bluetooth-speaker eruit. Nee, deze.

0: maximaal 25 liedjes die je daar mag gaan invullen. En één van de stemmen die dus wordt binnengebracht, die gaan we zo meteen bellen voor een Bluetooth speaker. We gaan eens eventjes onze studiogasten bijhalen, want het was nou niet helemaal de bedoeling om iemand in de studio te hebben vandaag.
1: Maar wel gelukt.
0: Maar we gingen dus bellen, een rondje bellen. We hebben dus Pasco Redeker gebeld, we hebben even Senna gebeld. Ja. En toen belde ik dus de man die nu tegenover mij staat. Hij was onderweg samen met de twee vrienden die hier ook in de studio aanwezig zijn. Was hij onderweg naar Amsterdam om daar lekker een dagje te vertoeven met zijn maten. Om even lekker daar wat te eten, een hapje te eten, een drankje te drinken. Ja. Gewoon een gezellig dagje uit te gaan. En toen zei hij, weet je wat, ik neem de trein nu naar Hilversum. En dan heb je gewoon al een paar credits verdiend bij mij. Dames en heren in de studio, Damien van Oort!
2: Dankjewel.
0: Yeah. Damien, wat leuk zeg dat je dan toch even denkt. Perry heb ik aan de telefoon. Ik ga toch even naar de studio toe. Maar het is natuurlijk wel met een reden, jongens. Want we zitten midden in de stemweek.
2: Ja, tuurlijk. Je moet natuurlijk stemmen binnenhalen.
0: Ja, want jij zou zomaar eens voor de allereerste keer in de Nederlandstalige Top 1000 terecht kunnen komen dit jaar.
2: Ja, misschien wel. Dus ik ben heel benieuwd volgende week. Maar ik hoop het natuurlijk wel.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk dit jaar een dijk van een hit gescoord. Hè? Diamanten Ring. Je had, moet ik ook heel eerlijk zeggen, echt een ontzettend goed PR-team om je heen, denk ik. Mensen die echt precies wisten hoe ze dit moesten gaan aanvechten. Ja. Nou, de plaat werd uitgebracht. Het was al een tijdje op TikTok. Deed een paar snippets, stukjes van de plaat te laten horen. Nou, vervolgens werd die uitgebracht en werd het een nog veel grotere hit dan wat het daarvoor was. En een van de grootste hits, durf ik al te zeggen, van de afgelopen jaren.
1: Nee, zeker weten. Stond ook terecht op muziekfeest in Moergestel.
2: Ja, in Moergestel, ja.
1: Ook hartstikke leuk.
2: Toen was het ook lekker weer, hè?
1: Ja, zonder van de regen. hebben we niet over.
2: Nee, maar dat was wel mooi. Een hele leuke ervaring, hoor.
1: Ja.
0: Hey, maar hoe kijk je nou terug op het afgelopen jaar, Damien? Want je brengt Diamanten Ring uit. Dat is in één keer een klapper van een hit. Wat gebeurt er dan in jouw leven?
2: Toen was het wel even gekhuis, hoor. Ik zat toen midden in mijn examens.
0: Oh, en dan nog.
2: Toen moest ik even tussendoor naar Shownieuws, naar Sterren NL, dan een paar interviews. Ja? En het was wel even gekhuis, maar mijn examens heb ik gehaald. En toen hele drukke zomer gehad. En nou lekker weer naar school.
0: Ja, je gaat nu weer terug naar school en tegelijkertijd ook weer bezig met de muziek. Hè? Ja. Want valt dat voor jou zwaar? Dat je dus eigenlijk nu, misschien voel je het niet zo, maar er ligt een bepaalde druk op je. Hè? Je hebt een grote hit gescoord, Diamanten Ring. Je hebt nu Hard to Get uitgebracht, wat ook weer een grote hit is geworden. En daarnaast je studie. Is dat een beetje te doen om dat allemaal naast elkaar te blijven volgen?
2: Jawel, want ik doe gewoon lekker rustig aan. Ik ben nu 17, dus voor mij hoeft het allemaal niet te snel te gaan. Ik wil gewoon lekker rustig aan. En hij wordt allemaal mooi opgepikt overal en zo. Dus voor mij is dit top zo.
0: De wereld ligt nog aan jouw voeten, Damien.
2: Ja, precies.
0: Waar studeer je eigenlijk voor?
2: Ik evenementenorganisatie. Dus wel een beetje dezelfde kant op.
0: Ja.
2: Dus,
0: Zou je dat dan ook willen later? Een eigen evenement verzinnen bijvoorbeeld?
2: Nou, het Demi van Os event.
0: Nee, zou je dat niet willen?
2: Nee, ik wil ook maar zanger worden.
0: Ja, precies. Ja, maar goed, het kan rondom jouw carrière natuurlijk worden opgebouwd. Je kan een eigen concert gaan geven ergens.
2: Nee, dat lijkt me wel heel vet. Maar niet of zo'n zoiets van zin in de zomerfest. Nee, ik wil liever gewoon zelf zingen.
0: Damien van Os live in concert.
2: Ja, dat lijkt me wel heel vet, hoor.
0: Ja. Nou, als je zo doorgaat, dan voorspel ik dat dat nog wel eens zou kunnen gebeuren.
2: Ik hoop het.
0: Dit soort hits blijft uitbrengen, Damien. Eerlijk is eerlijk. Nou goed, de Nederlandstalige Top 1000 komt eraan. Als jij ook naar andere artiesten mag kijken die jij graag in die lijst zou willen zien. Wie gun je het? Of wie zou jij zelf stemmen? Wat zou er in het stemlijstje staan van Damien van Os?
2: Robert van Hemert, Yves Behrens, Mart Hoogkamer, Tino Martin. Eigenlijk van alles.
0: Ik hoor echt ontzettend grote artiesten voorbij komen. En wat is wat jou betreft de nummer 1 dit jaar? Ik vroeg het net ook al aan Senna, die zei cheerio. Maar
2: wij zaten net even maar ik, toen was het vorig jaar was het Engelbewaarder. Stond Terug in de Tijd er toen ook al in?
0: Ja, die stond er ook al in. Die was dat jaar daarvoor. Dat was in 2024.
2: Oh,
0: ja.
2: Dan denk ik wel Zwoele Zomernachten, denk ik.
0: Ja, je denkt Rutger?
2: Ja, ik denk Rutger. Ja,
1: ik denk dat dus ook.
0: Jij denkt ook Zwoele Zomernachten op nummer 1?
1: Ik denk ook Zwoele Zomernachten op
0: 1. Het wordt een strijd, jongens.
2: Als je toch kijkt bij het muziekfeest, hoe ze losgingen, dan denk ik wel Zwoele Zomernachten.
1: In Zwolle, dat was
0: hey, en ik ga eens eventjes langs. Wouter, staat Diamanten Ring erin, denk je, dit jaar?
1: Ja, dat moet. Ja? Hij heeft 3,5 miljoen streams Spotify, hè? Dan moet hij toch gewoon wel in de lijst komen staan.
0: Ik ga eens even langs de vrienden van
2: Demi. Wie heb je bij je
0: genomen?
2: Ik ga staan hier. Ja, dit is mijn vriend Mats en mijn vriend Luc.
0: Mats en Luc. Ik vraag aan jou, Mats, staat Damien van Os Diamanten Ring in de Nederlandstalige Top 1000 dit jaar?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Luc, staat hij erin?
4: 100%.
0: Nou,
2: dadelijk.
0: En misschien haal je nu nog even wat meer stemmen ook daar binnen. Damien van Os, ik zou zeggen, pak heel eventjes je podium en zorg dat mensen op je stemmen.
2: Nou, Hoe lang hebben we nog?
0: Nou, neem je tijd.
2: Nee, maar ik bedoel...
0: Hoe lang hebben we nog stemmen? Nog een kwartier.
2: Oké, jullie hebben nog een kwartier tijd om te stemmen. Maar stem mij er alsjeblieft even bij. Sowieso Diamant Ring en ook Hard to Get kan je ook op stemmen. En dan hoop ik voor de eerste keer in de top 1000 te staan.
0: De Nederlandstalige top 1000 stemmen kun je doen op nposterren.nl. Zorg dat je nu je stemlijstje invult. En misschien is het ook wel leuk inderdaad om dan Damien van Oost even bij te zetten. Je mag minimaal 5, maximaal 25 platen toevoegen aan jouw lijst. Stem jij nu? Dan kan het zomaar zijn dat jij binnen nu een 10 minuten de eigenaar bent van een Ster NL Bluetooth speaker. Damien, ik zou zeggen, kondig jezelf even aan.
2: Nou, hier is mijn nieuwe single, Hard to Get.
0: Yes!

0: Van Wolter word je nou niet vrolijk, hè? Zeg het eerlijk.
1: Lieve mensen, het is vrijdag 2 oktober 2026. Het is bijna het einde van de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. We gaan het je nog één keer vragen. Ga nu, op dit moment, naar de website npo-sterren.nl
2: of naar de NPO-luisterapp.
1: Dat kan ook. Laat minimaal 5, maximaal 25 liedjes achter waarvan jij vindt dat die een plekje verdienen in de Nederlandstalige Top 1000 van 2026.
2: En vergeet je stem niet te bevestigen.
1: Ook dat is heel belangrijk. Heb je dat gedaan? Dan maak je dus kans op een Ster NL Bluetooth.

0: Speaker. Die gaat er echt binnen nu een hele korte tijd uit. Dit is echt je allerlaatste kans om jouw democratisch recht te laten spreken. Om deze lijst vorm te geven en kleur te geven. En te zorgen dat de Nederlandstalige muziek die jij zo lief hebt terechtkomt in die Nederlandstalige top 1000.
1: Want uitstellen, dat heeft nu echt geen nut meer. Niet nu denken van, oh ja, ik doe het zo nog wel even. Dat kan nog wel. Nee, want je moet dus ook nog kiezen. Je hebt nog 10 minuten de tijd. Het is spannend. Ik vind het zelf best gewoon spannend, hè?
0: Het is letterlijk nu of nooit. De lijst wordt nu vormgegeven. Dit is het belangrijkste moment waarop jij dus de baas bent. Gewoon, jij hebt de touwtjes in handen. Jij bent degene, het luisteraar van Sterren NL Radio, die zo belangrijk voor ons is, die lijst vormgeeft. NPO Sterren.nl

0: NL Radio, nog 3 minuten kun jij stemmen op de top 1000.
1: Top 1000 stemweek.
0: En aan de telefoon heb ik Fleur uit Soest. Fleur, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nog eventjes als klap op de vuurpijl kregen we jouw stemlijstje binnen, Fleur. Dank je wel daarvoor.
2: Ja, geen probleem.
0: Was het een beetje moeilijk om liedjes uit te zoeken, of wist je het wel welke op jouw lijstje terecht moesten komen?
2: Nee, eigenlijk wist ik het wel. We luisteren altijd een beetje dezelfde muziek.
0: Ja. Dus jij begon eraan en je dacht, nou, die en die en die en die en... Oh jee, het is al 25, we zijn er al.
2: Ja, eigenlijk een beetje te weinig.
0: Ja, precies. Ja, 25ste vind je zelfs te weinig. Jeetje, nou, dan gaan we eens overleggen op de redactie of we daar wat meer aan kunnen toevoegen volgend jaar. Heb je er een beetje zin in, Fleur, in de Nederlandstalige top 1000?
2: Maar natuurlijk.
0: Het begint volgende week zondag om 12 uur. Fleur, ik ga zeggen, jij kan die top 1000 heel goed gaan beluisteren. Want jij hebt de Sterrenl Bluetooth speaker! Gefeliciteerd, Fleur!
2: Ja, dankjewel!
0: En ik ga natuurlijk even deze plaat voor je draaien. Ook deze staat op jouw stemlijstje. Kondig hem maar lekker aan, Fleur!
2: Hier bij deze, Zwoele Zomernachten!
0: Yeah!

hebben de afgelopen minuten wel geluisterd naar de nieuwe nummer 1 in de Nederlandstalige Top 1000. Dat weten wij pas in de loop van de week van 11 oktober. Dan start de nieuwe lijst. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Lieve mensen, het is klaar.

0: lang kan jij gaan genieten van jouw muziek die jij hebt gestemd in die lijst, in die Nederlandstalige top 1000. En we zijn daar hier bij SterrenL Radio jou zo ontzettend dankbaar voor. Want geloof mij, zonder jou, zonder de luisteraar van SterrenL Radio, krijgen wij niet zo'n fantastische lijst bij elkaar als dat die waarschijnlijk gaat worden, ook dit jaar weer. En ik vermoed met een nieuwe nummer 1. Maar dat is een voorzichtige voorspelling.
1: Ik heb geen flauw idee. We kunnen er nog niks over zeggen, want hij wordt, as we speak, gaat hij in elkaar worden gezet.
0: Precies. De muziekredactie van SterrenL Radio die gaat zweet op het voorhoofd krijgen vanaf vanavond, want die gaan alle stemlijstjes stellen. En het zijn er heel erg veel.
1: Ik heb een soort oud en nieuw gevoel. Ik wil jou nu helemaal de beste wensen gaan wensen.
0: Nou, doe maar, hè.
1: Hey, beste wensen.
2: Beste wensen.
1: En al mooie, goede.
0: Lieve mensen, volgende week zondag is het zover. Dan hoor je de Nederlandstalige top 1000 op SterrenL Radio vanaf 12 uur 's middags. Nog 1 uurtje Paddy's Weekend Party. Een beetje afterstemmen noemen we het dan maar. Wouter, jij gaat lekker naar huis toe, hè?
1: Ik zeg tot volgende week.
0: Tot volgende week. Nou, nog een uurtje Paddy's Weekend Party is onderweg.
3: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter, bij elkaar nog wel 400 kilometer. De meeste vertraging is er in Gelderland. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ook nog een lange file tussen Waardenburg en Knauwpunt Everdingen. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Roosteren en Eurmond 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 40 minuten. En op de A50 Oss-Arnhem tussen Knauwpunt Ewijk en Knauwpunt Grijshoort ook nog 20 minuten extra reistijd.

Talige Top 1000. Ik vind dit een van de beste liedjes ooit uit de Nederlandse popgeschiedenis. De scene en iedereen is van de wereld. En de woord toptalent Senna die zal er ongetwijfeld met heel wat notities in komen te staan in die Nederlandstalige Top 1000. Jorden, ik kan je niet vergeten. Ook zeker een plaat die we terug kunnen gaan horen in de lijst van dit jaar, die vanaf volgende week zondag gaat beginnen. Ja, jongens. Volgende week zondag, 11 oktober, is dan weer tijd voor de lijst der lijsten. De Nederlandstalige Top 1000. En die wordt dan samengesteld dankzij jou. Jij hebt zo je best gedaan de afgelopen week om zoveel mooie lijstjes in te sturen. Daar zijn we bij SterrenNL Radio heel erg blij mee. En daar gaan wij echt een hele mooie lijst van maken. En die hoor je dus vanaf zondag 11 oktober om 12 uur 's middags beginnen we. En kun je niet wachten dan om 10 uur 's ochtends. Dus 11 oktober, 10 uur 's ochtends, is de pre

gepromoveerd in de Nederlandstalige top 1000. Hij stond best wel laag. Al vraagt aan mij, 872 vorig jaar in de lijst. Waar ga je heen, Ferry de Lid? Mocht je op hem gestemd hebben dit jaar, dan is Ferry je waarschijnlijk heel erg dankbaar. En kan het zomaar zijn dat hij dus hoger staat dit jaar dan die 872. We weten het vanaf zondag 11 oktober, want dan hoor je de lijst op Ster.nl. Tot 7 uur, de start van jouw weekend. En hoe start jouw weekend? Wat ga je allemaal doen? Heb jij iets klaarstaan? Staat er iets in de stijgers? Gaat er iets bijzonders gebeuren? Ga je een leuk uitje doen of doe je dit weekend gewoon helemaal niks? Nou, laat het weten via de NPO Luister. Ik ben heel benieuwd hoe jouw weekend eruit gaat zien. Wat mij betreft ga ik jou in ieder geval verblijden met heel veel muziek. Dat doe ik niet alleen vandaag, ook morgen en zondag. Zometeen Robert van Hemert. In ieder geval met zandloopster. Eerst Samuel Welten. Ik mag hem een soort van halve collega noemen. Hè. Afgelopen week zat hij hier op de stoel in de studio om zijn eigen show te presenteren voor de Nederlandstalige top 1000. Je hoort hem nu samen met de bankzitters. Dit is Uitslover.

Perry, weet jij eigenlijk al een beetje hoe die lijst eruit ziet? Nou ja, ik bedoel, de stembus die is pas net gesloten. Dus de stemmen die worden nu pas op dit moment geteld en de lijst wordt samengesteld. Maar ik heb wel zo mijn vermoedens, dus die kan ik wel met je delen. Ik denk dat de plaat die ik net heb gedraaid, Robert van Hemert, Zandloopster, een van de hoogste nieuwe binnenkomers gaat zijn in de Nederlandstalige top 1000 van 2026. Ik weet het zeker. Het kan toch niet anders? Een hele grote hit geweest ook deze zomer. En dan verwacht ik ook zeker, nou... Nou, wat zou ik zeggen? Top 50 notering voor Zandloopster. Moet erin zitten, hoor. En ik denk ook dat Uitsloven, die ik net heb gedraaid, samen met Welten en de Bankzitters, die gaat er ook in staan. Nou, een plaat die sowieso in die lijst komt. Tenminste, ik twijfel er bijna niet over. Arnie Jansen, Meisjes met rode haren, ga ik zo meteen draaien voor jou op Ster NL Radio. Eerst even een plaat die al helemaal een bliksemstart kende in die Nederlandstalige top 1000. Vorig

dat een stuk makkelijker. Vroeger pakte hier de telefoonboek erbij, ging iedereen op zijn thuistelefoon bellen. Nou, tegenwoordig is het gewoon een WhatsAppje eruit sturen in de vriendengroep 2.0 of vriendengroep weet ik veel. En sommige mensen hebben echt een hele grappige naam voor hun vriendengroep op WhatsApp. Ik moet heel eerlijk zeggen, niet dat ik geen vrienden heb, maar ik heb niet zo'n hele boeiende groepen. Ik heb niet allemaal van die hele boeiende groepen op WhatsApp. Ik zit hier even te kijken in groepen. Ja, van mijn werk en van de familie en van de buurt. En met Sterren NL. Oh ja, of ik nog wilde passen op de kat van de buurvrouw. Oh ja, ik moet nog op antwoorden. Goed, ik heb heel veel van dit soort appjes, van dit soort appgroepen, maar niet van die bijzondere namen. Maar laat even weten, hoe heet de appgroep van jouw vriendengroep? En zet daar gelijk dan eventjes een appje in of ze met jou willen gaan chillen vanavond. Hè? Dat is toch wel zo gezellig.

is wel gebeurd afgelopen week. Het was echt nog een lekkere nazomer met 2 dagen temperaturen rond de 27 graden. Het leek wel hartje zomer en het is toch pas echt. Het was eind september. En we zitten nu al in oktober. Langzaam maar zeker komen we richting de herfst. Tenminste, de herfst komt steeds meer richting ons. Het gaat sneller dan je denkt. En ook de winter komt er alweer aan. Oktober, november, december. Over 2 maanden. Ja, realiseer even. Over 2 maanden zit alweer te wachten op die oude heer bij de voordeur. Hè? Wordt er hard gestampt op de deur en hard geklopt. Ja, dat is allemaal over 2 maanden. En ja, wie of wie gaat het doen? Ja, je weet wat ik bedoel, hè? Laatst in het nieuws. We krijgen een nieuwe, maar wie? Hey, over nieuwe muziek gesproken. Gerard Joling, hij was laatst hier Parade

0: klaar.
1: Ja, ik dacht al, het was wel tijd voor het einde. Want ik kan hier nooit op stil blijven staan op dit liedje. Ken je dat? Dat je dit liedje hoort op de radio, dat de speakers net even iets harder moeten en dat je er helemaal op losgaat. Nou ja, ondanks dat ik hier nu alleen ben in de SterrenNL studio, ben ik wel losgegaan. Ja, het is wel mooi dat de camera's die hier staan nog geen livestream hebben. Want je had je helemaal rot kunnen lachen. Hey, dit is een lekkere die ook in de top 1000 komt. Ik weet het zeker. Hey, Suzy.

0: vrienden NPO luisteraar die zei: joh, zou je even Rudy de Wit willen draaien met Sweet Love?
1: Perry, Perry's Weekend Party.
0: Natuurlijk, als jij dat vraagt, dan draai ik dat voor jou. Daarvoor hoorde je Jordy van den Boer en het liefst de hele nacht. Het is bijna 7 uur. Ik wens jou vanuit hier, vanuit Hilversum, een hele fijne vrijdagavond toe. Morgen, zaterdag 3 oktober, ben ik er weer met een gloednieuwe editie van Perry's Weekend Party. En daarin spelen we natuurlijk ook weer de muzikale code. Jouw kans om het winnen van het goed gevulde Sterren NL prijzenpakket.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders een strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders een strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
3: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een teamwedstrijd is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
2: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 gouden kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen.

kijk uit, je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat, als je lichamelijk

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld.